0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigenongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederat, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files op dit moment, wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht. Tussen Rijmerstok en Kadier en Keer. Het komt door een ongeluk en de weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt op gang. Er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een ongeval tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is afgesloten, 6 kilometer met 25 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht, 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen, lieve luisteraars.
1: Good
0: morgen. Ja, zijn we zien weer am Deutsch vandaag?
1: Nee.
0: Oh, gelukkig maar, want mijn Duits is niet heel lekker. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je vraagt je natuurlijk over naar wie luister ik vandaag. Je luistert vandaag naar Rea samen met, je ziet er al in beeld als je meekijkt, Hilly.
1: Yay! Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Ik maak even het bed voor je op. Kijk eens hier. Een heel rustig, lief bedje hebben
1: we
0: vandaag.
1: Oh.
0: Je krijgt een lekker warm bedje.
1: Lekker.
0: Net als onze luisteraars die natuurlijk ook lekker in bed liggen.
1: Oh, dit is wel heel lekker, ja.
0: Ja, toch?
1: Oh.
0: Vandaag is het een bijzondere dag. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik ga je eerst vertellen dat wij heel veel lekkere muziek voor je klaar hebben staan. Superleuke weetjes. Ook hele nutteloze weetjes, uiteraard. Wij hebben 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden. Dat is ook wel een dingetje om bij stil te staan. Kortom, genoeg om je mee te vermaken deze ochtend. Als je nu nog in je bed ligt, dat mag best nog wel eventjes. Het is vroeg, maar misschien moet je toch al gaan nadenken over opstaan. En wij beginnen onze dag met ons hart op afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere dag? Motten we of willen we ergens bij stilstaan? Nou, zeker. Het is namelijk Prinsjesdag in Nederland.
1: Ja.
0: Maar het is ook de internationale dag van de democratie.
1: Nou.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nou ja, democratie is meer dan eens in de paar jaar een vakje rood maken, hè, denk je. Maar het gaat helemaal niet alleen maar daarover. Het gaat over vrije media. Hoera! Een onafhankelijke rechtsstaat. Yay! Mee kunnen praten en machthebbers ter verantwoording kunnen roepen als je denkt, maar dit is helemaal niet waar wij zin in hebben.
1: Wij hebben ook wat te zeggen.
0: Precies. En ja, ook over het accepteren dat je buurvrouw een totaal andere mening kan hebben zonder dat iemand meteen uit de groepsapp hoeft.
1: Ja, is moeilijk.
0: Maar... Is moeilijk, ja, maar precies. Leren luisteren naar elkaar. Is
1: acceptatie.
0: Niet... Acceptatie. Ja, de Verenigde Naties gebruiken deze dag om stil te staan bij de staat van de democratie en bij de ruimte die mensen nodig hebben om hun stem te laten horen. Kijk, democratie kan rommelig, luid en traag zijn. En dan denken we over demonstraties, lange aanlooptijden om een wetsvoorstel.
1: Voorstel,
0: erdoorheen te krijgen. Maar vrijheid zonder discussie bestaat eigenlijk alleen als iedereen toevallig precies hetzelfde denkt. En laat dat in de mensheid nou zeer, zeer, zeer zelden gebeuren. Als het gebeurt, vinden we het verdacht. Ja, toch?
1: Ja, is wel waar. Ja.
0: Dat is wel dat ik denk, nou...
1: Nou, wat ik wel heb geleerd is dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen. En dat is een fijn en welvarend leven hebben.
0: Ja. Zeker weten. En dan wil ik het graag even hebben over Prinsjesdag. Even los van dat het verkeer van alles doet bij ons. Hier, kijk.
1: Oh.
0: Tada.
1: Nou, de goden beginnen te zingen.
0: Ja, want die denken, nou, kom maar door. Maar het is voor ons ook het grote hoedjesfeest.
1: Ja.
0: Want de troonrede is er. Ja. We gaan het hebben over het financiële jaar wat eraan komt.
1: Ja, daar kijk ik minder naar uit.
0: Ja,
1: maar de hoedjes?
0: De bezuinigingen worden besproken. Maar de hoedjes zijn altijd bijzonder, bijzonder aanwezig. En wij hebben daardoor ook...
1: Een winactie.
0: Een winactie.
1: Een winactie.
0: En daar is de uitslag ook van bekend. Want dan krijg je van ons een hoedje om op te zetten. Ja. Op deze bijzondere dag. En dat betekent dat wanneer je ergens binnenkomt, je niet zoals dat hoort hem afdoet, maar je mag hem lekker ophouden.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, het opmerkelijke nieuws. Ik heb een opmerkelijk nieuwtje, jij hebt er eentje. Ik bijt het spits af,
2: ja,
1: omdat ik nog niet heb ontbeten en ik heb er trek in. Buckingham Palace, dat ken jij ongetwijfeld.
2: Ja, natuurlijk. Wie niet?
1: Dat wordt net als onze Tweede Kamer al heel lang gerenoveerd.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Echt al 60 jaar.
1: Ja, dit duurt eventjes. En tijdens die renovatie wordt er van alles gevonden. Van plastic rietjes tot aan vergeten bankpasjes. Maar ook spullen die horen bij het paleispersoneel. En dat hebben ze of verloren of soms weggegooid. Maar we use the term loosely. Lekker in een hok gegooid. Van nou, heb ik niet meer nodig.
2: Mm-hmm.
1: En nu worden die vondsten tentoongesteld.
2: Oh,
1: dat vind
2: leuk.
1: Ik hartstikke leuk.
2: Oh, dat is ergens op de zolder. Is dat zo?
1: Ja, precies.
2: Ja,
1: een doos met oude schoenen.
2: Ja,
1: nou ja, tot de alledaagse spullen behoren onder meer wetbriefjes voor voetbalwedstrijden.
2: Oh, echt?
1: Uit 1957.
2: Ah!
1: Een leeg pakje sigaretten. Stiekem gerookt op het balkonnetje achter, denk ik. Een bijna 140 jaar oud fragment van een theateragenda uit West End.
2: Dat is wel heel tof.
1: En dat is geknipt uit een krant uit 1889.
2: Oh, vet leuk.
1: Ik was er net niet bij. Maar, sommige dingen kwamen dus onder vloerplanken vandaan. Dus als een personeelslid iets wilde verstoppen, deden ze tussen de twee vloerplanken. En dan gaan je weg. En dan vergeet je dat je daar je eerste theaterticket hebt. Ja. Ook werd een toegangskaartje gevonden voor een bijeenkomst van de personeelsvereniging van het paleis. Ja, en dat kaartje zat klem in een stuk bouwsteen en dateert van 14 april 1949 tijdens het bewind van koning George de Zesde.
2: Dus dan is een van de kinderen, die heeft dat dus daar zo
1: stiekem tussen geproppeld.
2: Ja, precies.
1: Er komen echt allerlei soorten dingen. Ook instructies voor het personeel. Een mooie instructie voor een receptie van het diplomatiek. En het zilveren jubileum. En dat er dus daaruit blijkt bijvoorbeeld, dit vind ik wel een hele mooie, dat de medewerkers 350 Britse gasten moesten aanmoedigen om zich onder de diplomaten te mengen. En daar stond dus ook bij dat roken in bepaalde staatsvertrekken verboden was. En dat de receptie volgens een strikt tijdschema liep. Hence de silk cut sigaretten.
2: Wauw.
1: Er werd echt van alles gevonden. En dat is nu tentoongesteld. Dat is wel heel erg leuk. Ik vind het echt heel gaaf.
2: Ja, dit is zo'n time capsule gewoon.
1: Ja.
2: Vet leuk.
1: Ja.
2: Vet leuk.
1: Maar ook afgetrapte werkschoenen. Dat je denkt, ja, wat wil je daarmee? Maar dat is wel echt nog in de tijd dat je met daadwerkelijk leren werkschoenen ging.
2: Ja, nou ja, die kun je nog steeds dragen.
1: Ja, precies. Ja, er hangt misschien een duister geurtje aan.
2: Ja. Net als die Levi's broeken die nog steeds,
1: kun je
2: nog steeds dragen.
1: Ja, dat. En dus een mooi stukje geschiedenis wat je lekker kunt oppikken. Niet in Buckingham Palace zelf, maar in de tentoonstellingsruimten die daar omheen zijn voor het publiek geopend. Ik vind het heel vet.
2: Leuk.
1: Ja, toch?
2: Leuk. Nou, en dus musea zijn gratis daar. Dus waarschijnlijk kun je gewoon voor een kleine fee.
1: Belangrijk om te weten. We gaan even naar de muziek. En daarna komen we terug met jouw opmerkelijke nieuws.
2: Ja.
1: Dat is van een heel ander kaliber.
2: Yes.
1: Ook een beetje geschiedenis. Maar dan anders.
2: Anders.

0: gelukkig hebben ze ze niet verbrand in Buckingham Palace, want dan hadden we er niks meer aan gehad. Maar het is weer tijd voor, let op.
1: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met niemand minder dan Helene.
2: Ja, nou dus stel, jij wordt verliefd. Je leert iemand kennen, je wordt verliefd en diegene die heeft wat te spenderen aan jou.
0: Oh,
2: en
0: wat leuk.
2: Die gooit jou dood met cadeautjes.
0: Love it.
2: Ja, dan hebben we het hier over creditcard aankopen. We hebben het over vakanties. We hebben het over vaste lasten.
0: Oh, wat
2: ja?
0: lief.
2: Echt met alles.
0: Beetje sugar daddy-achtig.
2: Ja,
0: maar dan
2: super lief. Maar dan gaat het uit.
0: Oh, nou ja, dat kan gebeuren.
2: Kan gebeuren. Maar deze man die zegt, ja maar ho eens even. Ik heb net 318.000 euro aan jou uitgegeven.
0: Ja.
2: Ik verwacht daar wel wat meer voor.
0: Je mocht naast me liggen.
2: Ja, nou ja, hij zag het dus om als een lening.
0: En hij was het een lening?
2: Hij zag het als een lening, want nu is het uit en nu heeft hij ook niks meer aan het. Weet je, dus hij is naar de rechtbank gegaan.
0: Oh, echt?
2: Hij is naar de rechtbank gegaan en heeft allebei die verhalen aangehoord. En deze dame die zegt, ja maar ho eens even, dit was een cadeautje.
0: Het is verkering.
2: Ja, het was verkering. Hij heeft me gewoon geholpen. Ik heb er niet om gevraagd. Bla bla bla bla bla. Maar deze vriendelijke ex-man die zegt bewijs te kunnen aandragen.
0: Oh. Want ik heb getekend dat het een lening was. Want ja, dan heb je bewijs.
2: Precies. Hij zei namelijk bewijs hebben dat zijn ex instemde om de cadeaus op een later moment terug te betalen. Nou, de rechter die zegt, joejoe, mij niet bellen. Jij bent zo verbitterd. Dat gaan we niet doen, vriend. Het is klaar.
0: Ja.
2: Hij wil geld terugzien. Maar zij heeft natuurlijk veel minder vermogen dan hem. En hij heeft dit gewoon aan haar uitgegeven. Zij heeft er niet om hoeven vragen. Dus wat zegt de rechter? Joe, jammer.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Dus, maar nee, ik snap dat de rechter dat zegt. Maar hoe heeft hij gedacht dat hij
2: hoe het uit is gegaan?
0: Hoe heeft hij gedacht? Ik heb bewijs.
2: Ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Heeft hij dan chatberichten of zo? Maar dat is dus allemaal niet, heeft hij allemaal niet aan kunnen tonen. En de relatie is dus gestrand omdat hij vermoedde dat de dame in kwestie een affaire had met iemand anders.
0: Ook nog eens een keer.
2: Dus het is ook nog eens een
0: En de vraag
2: aanname.
0: Is of dat waar is,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, precies. Het is gewoon aanname.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, goed van die rechter. Trouwens ook een waste of time van die rechter, sorry.
2: Ja, ik zou die man dit, nog een boete opleggen ook nog.
0: Dat, wegens smaad of zoiets.
2: Nou, een verdoen van tijd van rechtsambtenaar.
0: Nou, dat inderdaad, ja. En dit kost je nog 5.000 extra.
2: Ja.
0: Maar ook dat die man, hij heeft dus ergens gedacht, dit gaat lukken.
2: Dit gaat lukken, ja.
0: Nou ja, wat wel gaat lukken is dat hij waarschijnlijk haar en met haar hele hebbetje en houwetje buiten heeft gezet.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het doet er meer dan een uur langer over, maar de weg is wel weer vrijgemaakt en de vertraging neemt af. Op de A12 Duitsland richting Utrecht ging het mis tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort. Ook hier is de weg weer vrij, maar houd rekening met een kwartier extra reistijd. Dan nog 3 kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een berger aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yvonne Elliman met de Love Pains. Je hebt lekker staan disco dansen.
1: Ja, ik vond hem heerlijk.
0: Jouw ochtendgymnastiek was al helemaal klaar.
1: Ochtendgymnastiek!
0: Ochtendgymnastiek. Nou, we gaan een beetje ochtendgymnastiek doen. We gaan namelijk naar de originele.
1: Oh, leuk.
0: Ja, een stukje geschiedenis en muziekinformatie. We gaan namelijk naar het nummer Girls Just Wanna Have Fun. Wat denk jij dan als ik dat zeg?
1: Ja, Girls Just Wanna Have Fun.
0: Ja, een beetje...
1: Just wanna have fun.
0: Punkpop prinses Cyndi Lauper. Ja, met een beetje geknepen poppenstemmetje.
1: Ja.
0: Die overigens heel veel techniek heeft. Hè?
1: Ik weet niet of hou je... op met me. Zij kan echt zingen.
0: Luister,
1: ja.
0: True trust. Colors, weten we nog?
1: Ja, trust. Zij
0: kwam lekker binnen met dit. En ik herinner mij nog, want zo oud is tante, tante Ali. Dat ik was 11 toen dit nummer uitkwam. Ja.
1: Aww.
0: Ja, cute. En ik dacht, ik wil haar worden later. Zij was ook het allereerste popconcert waar ik naartoe ging.
1: Oh, dat geloof ik meteen.
0: Want ik hoorde dat ze naar Nederland kwam, Cyndi Lauper. En ik zei tegen mijn vader, ik wil daar naartoe. En mijn vader zei, je bent 11.
1: Nou, en?
0: Hij heeft dus kaartjes gekocht.
1: Echt?
0: En als ik mij heel goed zou gedragen, ik wist dit niet, hè? En mijn rapport heel goed zou zijn, dan zou hij met mij gaan, anders zou hij met me omgaan. Heel slim.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik kwam met een mooi rapport thuis en toen zei hij, we gaan daar naartoe.
1: Dus
0: mijn moeder heeft mij geholpen om mij in een tulle petticoat te hijsen. Een grote broche van haar op. Mijn haar werd getoupeerd en ik mocht groene oogschaduw op.
1: En mocht je ook, heeft ze je podium uitgenomen?
0: Dat was het maar zo. Nou, ik wist zeker dat ze mij had gezien, maar we waren in Ahoy.
1: Oh ja,
0: mijn vader had uit slimmigheid ons op de eerste ring gezet. Want hij zei, op dat veld ziet dat kind.

0: vanuit een mannelijk perspectief. Denk dan eens aan de tekst. Girls just wanna... Ja, dat is helemaal niet oké, hè?
1: Nou ja, toen zou Cindy... nu gecanceld worden.
0: Ja, en toen ze Cindy het voor haar debuutalbum kreeg aangeboden door haar producent, dacht ze ja, nee, ik wil het niet. Dus zij heeft het verspilst, vervrouwelijkt en she took the power back. En toen werd het een feministisch pop-anthem.
1: Nou, hoe wij hem dus kennen.
0: Ja, want ja. Robert Hazard zingt dus niet I come home in the morning light, maar het is een you come home in the morning light.
1: Oh.
0: And I think, when are you gonna live your life right?
1: Oh,
0: ben je dan een engnek?
1: Ja,
0: Robert Hazard?
1: Dan ben je gewoon een beetje een viespeetje.
0: But then again, zonder hem was dit nummer er niet geweest. Dus ergens moeten we hem dankbaar zijn. Maar vooral Cindy, dat zij ervan heeft weten te maken wat het nu is. Girls, just wanna have fun. Uit je bed, jongens. Opstaan.

0: helemaal kapot.
1: Zo. Helemaal buiten. Ja. Ik rijd me helemaal naar zweet gaan ruiken.
0: Oh, ik zal zo even deo voor je pakken. Ja, luister. Het was ochtendgymnastiek.
1: Nou.
0: En wat voor ochtendgymnastiek, potverdorie snokkers.
1: Girls just wanna have fun.
0: Ja, when the working day is done. Nou, je begint waarschijnlijk pas aan je werkdag. Dus dit is wel iets om naar uit te kijken.

0: en waar we ook naar uitkijken, en dat moment is nu aangebroken, is...
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Da-da-da-dum.
2: Het nutteloze feitje.
0: Heb jij voor mij een nutteloos feitje?
2: Ik heb wel een nutteloos feitje, ja. Misschien wel meerdere. Nou. Met betrekking op hetzelfde.
0: Oh, vertel.
2: De webcam, die bestaat ondertussen al een tijdje.
0: Ja, wordt niet gebruikt waarschijnlijk waar die...
2: Nee, nou, daar gaat dit weetje ook over inderdaad. Want de allereerste webcam die er was, die hield een koffiepot in de gaten.
0: Sorry, wat?
2: Ja, de wetenschappers die hadden bedacht... de wetenschappers die werkten in ergens en die dachten... ik wil niet even het hoeven opstaan om te kijken of de koffie er nog is. Of er nog koffie is. Dus die hadden een camera op de koffiepot gericht. Oh, zodat ze vanaf hun
0: werkplek konden zien, is de koffie al doorgelopen?
2: Ja.
0: Oh my god.
2: Kan ik opstaan om koffie te halen of niet?
0: Oh. Dus maar de beste uitvindingen komen vaak uit dit soort convenience dingetjes. Ja. Hè? Zodat je, ik bedoel, hoe zorg ik ervoor dat iets makkelijker wordt? Daar komt een goede uitvinding
2: vandaan. Maar je hebt dus nu ook van die mafketels die dan random een webcam ergens neerzetten. En dan moeten mensen dus erachter komen waar die webcam staat. En zo stond er dus ook eentje in Purmerend.
0: In Purmerend.
2: Op een rotonde. En die was verbonden met het internet. Die was gewoon aan het livestreamen. En er zijn echt heel veel mafketels in gekke pakken die op die rotonde gaan staan om gekke dansjes te doen daar.
0: Wat cool. Waar kunnen we dit...
2: Ja, hij is helaas weggehaald. Maar hij heeft echt een paar jaar heeft hij aangestaan.
0: Oh, jammer.
2: Ja, was echt geniaal.
0: Nou, dat mag natuurlijk zeker weer niet vanwege de AVG-wetgeving. Ja, allemaal dat soort ellende dingen. Ja, moeilijk. Goed. Ik snap het. Jemig. Ja, en we weten natuurlijk dat er ook heel veel geld verdiend wordt inmiddels met de webcam. Of dat wat de webcam kan.
2: Hm. Kijk maar. Kan een webcam niet kan,
0: ja,
2: hè?
0: Ja. Oh, wauw. Oké, maar een koffie...
2: Een koffiepot dus. Dat was de allereerste...
0: Wij hebben geen doorloopkoffie. We hebben geen filterkoffie.
2: Nee, hebben wij goede koffie.
0: Wij hebben goede koffie, ja. Maar,
2: goed. De moderne beeldcommunicatie is dus bij wetenschappers begonnen. Die wilden weten of hun koffie op was of niet.
0: Wauw. Ja, en daarna kwamen de webcam girls. Wie kent ze niet?
1: Wauw.

0: Temper City, die zo graag zouden willen dat ze konden liegen. Maar ja, daar zijn ze te zelfbewust voor. Of misschien gewoon te eerlijk, is ook leuk. Hè?
1: Of ze vinden het doen alsof gewoon niet tof.
0: Dat is misschien wel de beste insteek.
1: Fake it till you not make it.
0: Ja,
1: make it.
0: Do not fake it so you can make it.
1: Ja, precies.
2: Hey.
0: And we made it. We made it through the first hour.
1: Ja!
0: We hebben nog 2 heerlijke uren voor je klaarstaan. Met in het volgende uur de 3 kanshebbers om een powerplaat te worden van volgende week. En het is een lekker eclectisch mixje.
1: Het is ook weer een heerlijk mixje inderdaad.
0: Dat betekent ook dat we het volgende uur gaan openen met de winnares van vorige week.
1: Boop! En daar zijn wij fan van, hè?
0: Ellie Goulding met For Your Entertainment.
1: Oh ja, dat vond ik echt wel een heel leuk liedje.
0: Dat was een hartstikke leuk liedje.
1: Dat was echt een leuk liedje. Goed gekozen, jongens.
0: Goed gekozen. Je complimenten.
1: Ja.
0: Zet zo voort. Dat betekent natuurlijk wel dat je zo meteen na het journaal en na Ellie even goed moet luisteren hoe je nu moet stemmen op een van de andere 3. Ik heb ze alle 3 nog niet gehoord. Ik was gisteren namelijk op een congres. Ja, dan mis je de ochtendshow. Dat is heel wonderlijk.
1: Ja, ik sliep nog.
0: Ik had het heel graag over de speakers willen gooien daar, maar dat ging niet worden. Dus ik heb wat achtergrondinformatie, maar nog niet
1: de
0: beeld
1: informatie
0: over van wat dit, hoe dit dan. Hoe dan? Dus misschien gaan jullie ook mijn zure bekje wel ineens zien. Of ben ik zo wild enthousiast dat ik niet kan kiezen?
1: Gelukkig. Laten we het laatste hopen.
0: Nou ja, en gelukkig is het natuurlijk zo dat wij helemaal niet mogen kiezen. Dat doen jullie.
1: Dat doen jullie.
0: Ja. Ja. Maar eerst het journaal, dan Ellie Goulding en dan komen we bij je terug.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. De rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 2:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen 2 Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderloo en Stroe. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
5: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
6: Dit is de powerplaat van deze week. You

0: Hoera voor de powerplaat van deze week.
1: Ik vond een lekker nummertje hoor.
0: Heerlijk. Ellie Goulding.
1: Hij blijft lekker hangen. Goeie hoek.
0: Goeie hoek. Lekker gewerkt, Ellie. Alleen is er nu natuurlijk, zijn er mensen op jacht naar die plek. Want volgende week hebben wij een nieuwe powerplaat, zoals dat hoort.
1: Ja,
0: en dat betekent dat daar 3 bijbehorende kanshebbers op staan.
1: Ja,
0: er wordt trouwens in de chat gezegd, dit nummer heeft veel weg van een Taylor Swift nummer.
1: Ja, klopt, vind ik dus ook.
0: Dit is correct en ook juist, beste Lefty.
1: Ja, dat vind ik dus ook.
0: Maar daar is niks mis mee, want Taylor die trekt volle zalen, arena's enzovoort.
1: Hij heeft heel veel op nummer 1 hits.
0: Ja, dus we gunnen het Ellie ook. Ik ga je vertellen welke 3 kanshebbers er zijn voor volgende week. Dat zijn Almost Monday met French Kids.
1: Ken ik niet.
0: Chiara Savasta met Hi, Hello.
1: Ken ik ook niet.
0: Nee, ze stelt zich voor. Dus, en Dove Cameron met When in Rome.
1: Die naam zegt iets, maar ken ik ook niet.
0: Maite, ik ga je helemaal lopen te meten nemen.
1: Ik ben heel benieuwd, schat.
0: Wie van de 3 wil je als eerste bespreken? Want ik heb over alle 3 natuurlijk een TED-talk voorbereid, want zo ben ik.
1: Kies jij maar.
0: Dan begin ik bovenaan.
1: Ja.
0: En dat is Almost Monday. Okay. Ja, Almost Monday is een indie popband die een beetje flirt met punk, maar niet hard genoeg om punk te heten.
1: Oh ja.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Poppie. Heel goed. Ja, pas net niet.
0: Net niet.
1: Maar wel commercieel genoeg om...
0: Juist. Kijk. En ze komen uit San Diego. Hele fijne plek is dat, weet ik uit ervaring. En zij hebben dit nummer uitgebracht op 9 september... als onderdeel van hun 2e studioalbum. En dat studioalbum heet Thank God It's Almost Monday. Ze heten Almost Monday.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dus dat. Meestal zeggen we Thank God It's Almost Friday... en Thank God It Is Friday. Maar zij zijn heel blij dat het bijna maandag is.
1: Bijna maandag, hè? Dus dan is het nog
0: dan
1: zondag.
0: Dan is het nog weekend. Ja, precies. Nou, hun eerste album heette Dive. En dat ging vooral over onbezorgde jeugdigheid en wiehie, woehoe, dat soort...
1: En nu gaat het over volwassen worden.
0: Coming of age.
1: Ja.
0: Dat is wat ze doen. Ja,
1: ja.
0: Persoonlijke groei en zo. En betekenisvolle ervaringen in het leven.
1: Weet je hoe dat noemen?
0: Daar wil ik een discussie over voeren.
1: Cringe,
0: ja. Want betekenisvolle, dat zeggen ze zelf. Hè. Dit komt uit hun eigen... omschrijving van het nummer. Dat sturen ze altijd mee naar de pers.
2: Van ja, we hebben dit geschreven omdat we de kleine betekenisvolle ervaringen in het leven willen vieren.
0: En wat is volgens hun een kleine betekenisvolle... They quote uit hun eigen nummer.
2: All the French kids digging it, dancing like a silhouette.
1: Oh.
0: Daar gaan we weer. Rijm dat niet rijmt. En hoezo dans je als een silhouet? Baan?
1: Ja, dat is een beetje gek. Dat is alsof je een schaduw bent.
0: Ja. Wel leuk. Ze hebben uiteraard meteen een live uitvoering van het nummer uitgebracht.
1: Okay.
0: Samen met Vivo. Want die dachten, video. Dus het is dansbaar. Dat is de theorie. Ik heb het dus nog niet gehoord. Ik ga samen met jou mij onderdompelen in French Kids. Also, waarom wil je als San Diego band het over Franse kinderen hebben?
1: Nou, dat vind ik al een beetje vreemd. En kijk, want vorige week hadden we Persuade, toch?
0: Ja.
1: Van Miley.
0: Ja.
1: Die heeft ook wel zo'nzelfde soort boodschappie.
0: Ja. Ja, wat is dat toch allemaal met die mensen?
1: Met de kinderen willen niet meer dansen.
0: Met de kinderen willen niet meer dansen. Nou, we willen wel dansen. We gaan het proberen.
1: Maar wij zijn geen kinderen meer.
0: Oh, dat is waar. Bejaarden willen wel dansen.
1: Ja.
0: Ik heb een 50-plus danscursus opgezocht vanochtend. Ja, dit is... Oké, dat is een ander verhaal. We gaan naar French Kids van Almost Monday.

0: Goed. Nou.
1: Laten we beginnen met de pro's.
0: Het is catchy.
1: Ja, het is ik kon dansbaar. Het meezingen na twee zinnen.
0: En ja, lekker hoekie.
1: Dan gaan we nu naar de cons.
0: Waarom? Ik vind het echt knap hoor trouwens. Laat ik dat even voorop stellen. Maar hoe kan je op één noot een heel nummer maken?
1: Knap hè?
0: Het gewoon constant. Ik vind het knap. Ik vind het niet heel mooi. Maar dat is mijn ding. Gaat om variatie in bij mij. Maar voor pop.
1: Ja, er wordt in de chat gezegd. Het is een beetje managementachtig.
0: Ja, klopt. Hoor ik. Ik hoe is dat ook?
1: Jij dacht Daft Punk.
0: Maar misschien ook wel een beetje Watermelon Sugar. Weet je ook weer?
1: Harry Styles. Oh ja, die heeft ook een beetje dat heigerige. Ik kan niet zingen, maar ik heb een broekie aan. Ja, dat. En het deed mij. Er zit dus een stuk in waarin het even terugdraait naar bijna stilte.
0: Naar de bridge.
1: En die bridge komt rechtstreeks, volgens mij, uit Love is a Battlefield van Pat Benatar.
0: Maar hey.
1: Jaren 80.
0: Goed gejat.
1: Waar ik overigens straks nog even een rant over wil houden. Over de jaren 80 trend op de socials.
0: Oh ja, nou.
1: Gaan we het straks doen. Niet nu. Nee, okay. Maar dit is valse nostalgie namelijk.
0: Ja.
1: Dus. Ja. Gaan wij erop stemmen? Weet ik niet.
0: Misschien is dit
1: wel de beste van de drie, hè? Dat kan.
0: Dat kan, maar dat weet ik nu nog niet.
1: Nee, als jullie erop willen stemmen, blijf hangen, want ik ga je zo vertellen hoe dat moet. Maar we hebben nog twee kanshebsters. Dat zijn dames namelijk.
0: Oeh.
1: Ik heb Chiara Zavasta of Dove Cameron?
0: Chiara klinkt gezellig.
1: Nou, Chiara is ook hartstikke gezellig.
0: Ja. Dat is mooi.
1: Ze komt uit Canada.
0: Oh ja, Canadezen zijn heel gezellig.
1: Ze zijn altijd gezellig.
0: Ik ben een beetje zo.
1: Ja, een beetje. Nu wordt ze Zweeds ineens. So dat is heel gek.
0: It's American, but it's very up front of the mouth.
1: Up front of the mouth, yes. It's American front of the mouth. En zij zingt Hey Hello. En het gaat over naar buiten gaan op het moment dat je alleen of verdrietig voelt, maar toch over die drempel naar buiten stapt en dan hey hallo. En zodat je dan, dat moet je tegen vreemden zeggen volgens haar. Okay. Want dan komt het gesprek op gang.
0: Oké, voor nu Songfestival.
1: Zo klinkt het wel. Hey hallo. Zij heeft naast de titeltrack, want dat is dit dus, nog andere singeltjes uitgebracht dit jaar. Met de interessante titels Nosebleed, Necktie.
0: Oh.
1: En Playlist.
0: Oh, nou die houdt van rare dingen.
1: Ja, dus dat is wel, ik ben wel benieuwd. Ze komt dus uit Montreal. En ze begon uiteraard met liedjes schrijven in haar tienerjaren op haar zolderkamertje. En wat is het? Indie pop, bedroom pop, indie folk. En nu dus voor het eerst een echte LP, EP? EP is het nog, denk ik. Ja, een EP.
0: Ben benieuwd.
1: Hi, hello. Chiara Zavasta.

0: question. What the fuck is...
1: Oh, genuine answer. Ja. Nobody cares, Chiara.
2: Oké, proost. Sorry.
1: Jij hebben we proost?
2: Nee.
1: Ik wou net zeggen. Ik heb werkelijk niks aan dit nummer ontdekt waarvan ik dacht, oh, dit is echt heel vet.
2: Het blijft niet hangen.
1: Het blijft niet hangen.
2: Het zit weer het op is,
1: een nootje. Het is just like, en pa. Katy Perry is daar ooit mee begonnen. Met de la la la la li, la la la la la la.
2: En waarom willen alle zangeressen als Billie Eilish klinken?
1: Nee.
2: Billie klinkt nog goed.
1: Ja. Maar dit is...
2: Sorry. Ik probeer altijd positief te zijn. Productie, nee, ook niet. Want er zitten zoveel gekke frequenties in dat ik het gewoon... Het was ruis, dat zeg maar.
1: Ja.
2: Ik ben een beetje
1: misschien wel goed als white noise in de kiloknaller.
2: Ja.
1: Als je daar staat te kiezen tussen kilo dit, kilo dat.
2: Ja, dan
1: wil
2: je heel
1: prima.
2: Snel weg.
1: Mama, just like.
2: En dan dat ruis heet. Ja. Oké, ik wil hier weg.
1: Ja. Boodschappen gedaan, dat. Klaar. Of inderdaad, als je iets heel snel moet doen in de sportschool.
2: Ja, nee, ook niet.
1: Ja. Nee, ja, als je, nee, luister, 20 burpees, heel snel gedaan als dit nummer opstaat.
2: Oh ja, dan
1: ben je er vanaf, mag het uit. Dat, zoiets.
2: Ja.
1: Het is wel ernstig. Ik vind het weinig origineel. Laten we het zo
2: ik
1: zeggen.
2: Ik probeer echt positief te blijven, maar het lukt niet. Het lukt gewoon niet.
1: Nee.
2: Volg me.
1: Ja, graag. We gaan naar Dove Cameron. Wie is Dove Cameron? Je zei die naam, die doet een belletje rinkelen.
2: Ja, maar misschien heb ik Love Toe in mijn hoofd.
1: Tovelo.
2: Die.
1: Ja, nee. Dove Cameron is de nieuwe verkering van Damiano David.
2: Oh, die is natuurlijk uit Italië.
1: Måneskin.
2: Ja, Måneskin.
1: Ja, en als je denkt, nou ja, maar gaan we nu ineens iemand promoten op basis van de verkering die ze heeft?
2: Ja.
1: Want dat willen we natuurlijk niet, hè? Dat iemand de vrouw van is of de vriendin van. In dit geval moet het wel, want dit liedje gaat over hem.
2: Oh.
1: Ja, het is haar eerste muziekrelease van dit jaar. Woehoe. Ze doet natuurlijk al wel eventjes mee.
2: Oh, oké. Okay. Nee, het is dat niet wel. Dat het de eerste track is.
1: Maar dit
2: is.
1: Gaat over zon, zomerromans en de wens om te trouwen en een thuis te bouwen in Italië. En zij zingt... Nou, het is ook echt weer dat ik denk, oh my god. I think I love you so much. I wanna be you. Snap ik nog. Daar kon ik nog mee.
2: Het is een sexy man, snap ik.
1: Ja. Crush you into powder so that I can breathe you.
2: Oh, dit is een hele mooie referentie.
1: Is this addiction waiting to happen? Witte bovenlippen.
2: Lieve schat, dit is een referentie naar het Songfestival.
1: Ja, waarin die zijn bovenlip nog helemaal onder de talkpoeder zat.
2: Hij had een glas laten vallen.
1: Ja, ja. Talkpoeder op zijn bovenlip.
2: Oké, nou, lekker explosieve relatie, ik hoor het
1: al. Ja, het is nu al gezellig. De videoclip is opgenomen in de straatjes van Capenna.
2: Oh, mooi.
1: En geregisseerd door, en dit wil ik toch wel graag even zeggen, Hanna de Vries.
2: Nou.
1: Hanna.
2: Onze eigenste Hanna.
1: Ja, Hanna de Vries. Nou, dat is toch leuk?
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Vindt ze helemaal leuk.
2: Wat doet hij daar?
1: Ja, video's regisseren voor de verloofde van Dove Cameron.
2: Ja, precies.
1: Dove. When in Rome. Ja, natuurlijk heet het zo.
2: Is het
1: do
2: niet
1: as
2: dove,
1: the Romans do.
2: Dove.
1: Ja, dat zo spreekt hij het uit. Maar die, luister, dit is gewoon doof. Dove Cameron. Of nee, Dove Cameron.
2: Dove Cameron.
1: When in Rome.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Do as the Romans do.

0: We zijn helemaal afgeleien. Afgeleien waren we. En weet je waarom we zijn afgeleien?
1: Ja, omdat...
0: Het kan me niet bekoren, deze ellende.
1: Zeg maar, we hebben er even opgezocht. En ze klinkt zoals ze eruit ziet.
0: Ja.
1: En...
0: Dat is niet per se...
1: Een compliment.
0: Nee. Ze, nee.
1: Goed, ik vind... Ik vind de productie hier goed.
0: Ja.
1: Ze klinkt alsof ze lam is. Heeft ze ook goed gedaan.
0: Ja. Ja, alsof ze bezopen is. Dus ja. Dat, ja.
1: Nou, dat komt overeen met de tekst.
0: Is er ook niet trouwens. Even het ander lijntje. Ik vind de tekst ook dubieus. Ik vind het nogal desperaat. We zouden verliefd moeten worden, want we zijn in Rome. En ik... het klinkt een beetje alsof hij afstandelijk is en zij erachteraan kruist.
1: Ja.
0: Ik heb daar moeite mee.
1: Ja.
0: Is mijn eigen... Ik bedoel, binnen relaties, als dat is wat je fijn vindt, by all means. Maar ik vind het moeilijk. Dus ik leg het niet te weten met deze. Wederom is het heel fijn dat wij er niet over gaan. Oké. We gaan er dus niet over, maar jullie wel. En
1: we moesten ook even afgeleid.
0: We moesten even iets regelen. Jullie kunnen stemmen.
1: Nou, zij kunnen natuurlijk via onze website. Ga je gewoon naar girlpowerradio.nl en dan staat daar op de homepage heel groot: stem hier voor de powerplaats van deze week.
0: Nou, het zal je verrassen. Dan kan je daar dus ook echt stemmen.
1: En hij doet het ook. Je hoeft niks in te vullen. Eén klik.
0: Klik. Klaar.
1: Let's go. Nou,
0: dat kan ook op de app.
1: Kan ook op de app. Dan download je, ga je naar de App Store of naar je Google Play Store. En dan download je de Girl Power Radio app. Ook daar kan je stemmen. Dat betekent dat je al twee kansen hebt om te stemmen.
0: Potversnokkers. Maar
1: vanaf morgen,
0: ja,
1: kan er ook op onze socials worden gestemd. En daarvoor hoef jij alleen maar naar onze Instagram stories te gaan. Vanaf een uurtje of 12 kan jij stemmen op jouw favoriete keuzeplaat van volgende week.
0: Precies.
1: Nou, dus drie keer stemmen.
0: Ik heb vanuit de chat alvast te horen gekregen dat onze vriend van de show, Lefty Brasco.
1: Hi Lefty.
0: Die zegt, ik weet het al, ik ga stemmen op die eerste.
1: Ik ook, denk ik.
0: Ja, ik ook, denk ik. Ik vrees met grote vrezen dat het allemaal...
1: En die was wel het catchy.
0: Ja, en minst hijgmeisje-achtig, toch wel.
1: Nou, ik heb ook een leuk trackie uitgekozen die niet door een gezongen wordt.
0: Wat fijn.
1: Ja, ik dacht, ik ga eventjes voor wat, ja, wat nieuwers eigenlijk. Want dat zijn jullie niet van mij gewend, dat klopt.
0: Nee, ik wou net zeggen, ik had me al helemaal voorbereid op muziek met een baard. Maar ik
1: hoorde dit nummer en ik denk, oh wacht, is dit weer zo'n stom hip-hop nummer? En toen luisterde ik goed en dacht ik, oh, maar dit is eigenlijk best wel gewoon een poppy hitje met een hip-hop sausje. Dus... Bij
0: lekker.
1: Deze 1000 Miles van The Kid Laroi.
0: Pa-pam.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. Wat verder opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 50 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum is het druk tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Het rijdt langzaam 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is het raak tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Je doet er 20 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. Dan nog een vrachtauto met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. De rechterrijstrook moest gesloten worden tussen Asten en Geldrop. 9 kilometer met 40 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, lekkere ochtendgymnastiek met uiteraard Technotronic.
1: Ja.
0: Bump up the sham. Oh ja, nou ja, goed. Ja. Het is tijd voor muzieknieuws.
1: Muzieknieuws, ja.
0: Ik mag openen.
1: Maar eerst.
0: Ja. Ik heb namelijk verdrietig muzieknieuws en we beginnen dan met A en dan eindigen we met J.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: De Amerikaanse modeontwerper Bob Mackie is gisteren op 87-jarige leeftijd overleden. Als je denkt, nou en wie is Bob Mackie? Is die van de McDonald's? Nee, zeker niet.
1: Nee.
0: Hij maakte kostuums voor hele groten zoals Cher, Diana Ross en Elton John. Hij was heel goed met zo'n lijmpistool met diamantjes.
1: Oh ja, oh, ja, ja, precies.
0: Het overlijden werd met een post op zijn Instagram bekendgemaakt.
1: Oh, ja, interessant.
0: Ja, dat vond ik ook wel interessant. Ik denk dat zou ik op een andere manier gedaan hebben. Hij heeft 87 jaar alles uit het leven gehaald en zijn droom om mode- en kostuumontwerper te zijn vervuld. Dat is alles wat hij wilde. Ja, Mackie was een van de bekendste modeontwerpers van Hollywood. Nou ja, de twee jurken die Cher op haar tournees droeg, die werden ooit bekroond met Emmy Awards vanwege...
1: Ja. De jurken werden bekroond?
0: Ja, zij niet.
1: Wauw.
0: Ja, Emmy Award voor beste vocoder in een jurk.
1: Wat cool.
0: Denk ik. Ja. Nou ja, Barbara Streisand heeft ook jurken van hem gedragen. Elton John ook jurken van hem gedragen. Ja. Diana Ross ook.
1: Ja, dan ben je wel echt een van de grote, hè?
0: Ja, en hij had een bijnaam. Ik zei het al, hij was goed met een lijmpistool met glitters. Nou ja, zijn bijnaam was Sultan of Sequins. Dat zijn die kleine pailletjes. Of Guru of Glitter.
1: Oh ja, dat is wel veel werk.
0: Ja,
1: hoor.
0: Zelfs Zendaya, Miley Cyrus en Taylor Swift hebben kleding van hem gedragen. Ja, een groot gemis uiteraard. Maar we zijn ongelooflijk blij met wat hij heeft gemaakt. En dat we dat nog kunnen zien.
1: Zeker.
0: En hebben kunnen zien.
1: Op die noot.
0: Op die noot.
1: Gaan we naar het goede nieuws.
0: Het goede nieuws.
1: Want sinds 2020 is ze eindelijk weer aan het optreden.
0: Huh.
1: Celine Dion heeft... vet veel. 16 concerten in Parijs.
0: Holy moly.
1: 16. En er zijn er nog 10 bijgeboekt voor in maart volgend jaar.
0: Oeh.
1: Er stonden op een gegeven moment 2000 mensen.
0: Dus we kunnen Can & Canada er nog heen?
1: Nee, het is gewoon uitverkocht.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Die volgend jaar ook al?
1: 2 miljoen mensen stonden in de wachtrij.
0: Hou op met
1: mij.
0: En
1: er waren er maar 340.000. 430, sorry. Ik red het weer om.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Oh,
1: dus,
0: wow.
1: Maar 16 concerten. Ze heeft haar eerste zojuist gehad. En de kritieken zijn lovend op het feit dat zij een paar nootjes niet meer heeft kunnen halen. Of dat die wat ongemakkelijker klonken. Want ja, ze heeft natuurlijk de stiff person syndrome.
0: Ja.
1: Maar het lijkt alsof ze gewoon een hele goede nieuwe behandeling heeft. Waardoor ze gewoon weer lekker kan zingen. En ik ben daar heel blij om natuurlijk. Want ja,
0: dat snap ik.
1: Haar stem echt, wauw.
0: En haar stem niet alleen solo, maar samen met mensen is ook heel vet.
1: Ja.
0: Dus we gaan voor een lekkere musical knaller.
1: Ja, even een meezingertje, jongens.
0: Even een meezingertje voor alle Celine-fans die geen kaartje hebben kunnen bewachtigen. En dat zijn er veel.
1: Ja.
0: Beauty and the Beast. Ach. Samen met Peebo Bryson.
1: Ja.

0: Godversnokkers.
1: Oh, wat lekker.
0: Nou, ik kwam erachter dat ik eigenlijk heel goed de beest kan.
1: Nou, ik zag het, ja.
0: Ik voelde ook helemaal die hoefjes groeien. Ik zat helemaal...
1: De horens, die zaten er al.
0: Ja, ik zat helemaal in. Nou, nog een mooi gouden jasje, dan ben ik klaar. Een jakje. Hey. Ja, potverdorie, er is er gewoon één. Had ik die niet... Gemiste kans. Voor de mensen die niet naar ons kijken, dat heb je gemist.
1: Niks gemist.
0: We hebben heel romantisch gedanst als Beauty and Beast.
1: Geschuifeld,
0: ja.
1: Als je dat in groep 8 doet.
0: Precies dat. Het is tijd voor iets leuks.
1: Oh, alweer?
0: Ja, alweer. Het houdt niet op met de leuke dingen. Jeetje. We gaan het namelijk hebben over wie er deze week te zien zijn in Nederland. Van intieme zaal tot enorme arena.
1: Oh.
0: Vanaf vandaag tot en met zondag heb ik van alles te bekijken, te begluren voor je.
1: Oh.
0: We beginnen bij vandaag, want dat is wel handig. Als jij naar Amsterdam kunt, naar Paradiso, daar staat namelijk Sparkle Mami.
1: Sparkle Mami. Ken ik niet.
0: Vette shit. Oh. Sowieso. Okay. Kate Stevenson is in de Tolhuistuin in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Dat is hartstikke leuk. Morgen, dan gaan we naar Breda met z'n allen, naar Metz. Want daar staat Nona. Laat ik het daar gisteren toevallig over gehad hebben.
1: Ik wil haar voorprogramma doen. Nona, als je luistert.
0: Ik
1: heb het al een keer gezegd. Ja. Ik heb al een paar pakken gemeld.
0: En ze is nu op tour, hè? Ze gaat overal heen.
1: Ik wil jouw voorprogramma doen.
0: Juist.
1: Ook in de Kroephoekfabriek staat ze namelijk.
0: Dat. Nou ja, Holly Humberstone, die staat in Paradiso morgen. Daar kan je ook natuurlijk naartoe. Maar wij willen dus heel graag naar Nona. Valt het op. Donderdag is in Tivoli Vredenburg Metric, Broken Social Scene en Stars. En dat is wel even een... Blast to the past.
1: Dat is wel wat harder ook, hè?
0: Ja,
1: dit. Ja.
0: Ja, dat is ook voor de Rea's onder ons.
1: Ja, nee, leuk.
0: En in Paradiso, Mary Ashman. Vrijdag. Kun je in-store bij Concerto.
1: Oh, dat is altijd leuk.
0: Dat zijn dat superleuke optredens.
1: Dat moet je echt doen. Dat is echt
0: gratis.
1: Heel intiem.
0: Isha kijken. En dat is gaaf. En in Tilburg loopt het Music Film Festival bij Paradox.
1: Oh.
0: Mhm. En dan zaterdag. Ja, dit is niet voor jou en niet voor mij, denk ik.
1: Ik weet wel wie dit zijn, helaas.
0: Ja, ik ook. Nou ja, de Robin vindt dit denk ik heel erg leuk om naartoe te gaan. Ja. De streamers. In de Ziggo Dome. En kleiner hebben we zaterdag natuurlijk ook de Lovu Youth Choir in Theater De Bussel in Oosterhout.
1: Dit lijkt me nou wel heel tof.
0: Het is super tof. Zij zijn groot geworden, ook uiteraard via socials. En zijn nu
1: African music?
0: Ja. Het is echt vet.
1: Fucking vet.
0: Zondag kunnen we in de herkansing voor Nona, als het ons vanavond niet lukt, dan staat ze in de Tolhuistuin.
1: Ja.
0: Lime Garden is in Doornroosje. En jazztrompetiste Bria Skonberg in het Pimhuis.
1: Wat cool.
0: Ja. En we gaan uiteraard Nona even in het zonnetje zetten.
1: Nou, ze staat dus ook volgens mij in oktober, 15 oktober, in de Kroephoekfabriek.
0: Ja.
1: Dus,
0: dat wij erbij willen zijn.
1: Check haar uit. Ik wil je voorprogramma doen, Nona. Luister, ik wil jouw voorprogramma doen.
0: Programma.
1: Okay.
0: Nona, oké.
1: Doei.
0: Forever yours.

0: En dan wil ik toch weten, you make me feel how? Want ik hoor heel veel, maar nog net niet de invulling.
1: You make me feel la la la la la.
0: Hoe voelt dat?
1: Geen idee, ik heb hem nog nooit zo gevoeld.
0: Je hebt nog nooit la la la la la gevoeld? Ja,
1: ik heb me wel eens me gevoeld. Maar...
0: Ja, dat heb ik heel vaak. Ja.
1: Maar la la la la la. Nee. Ja, misschien trouwens wel op een Lowlands dag of zo.
0: Auw.
1: Dat je denkt van la la la la
0: la la la la la.
1: Ik heb er zin.
0: Makes sense. Ja, nee, dit vind ik... Ik snap dit. Wat leuk.
1: Weer een nieuw gevoel.
0: En weer een nieuw gevoel. Er gratis en voor niks bij.
1: We hebben er een emotie bij, jongens.
0: Ja, precies.
1: La, la, la.
0: Ik heb ook het gevoel dat we al richting het einde van de tweede uur aan het
1: kruipen
0: zijn.
1: Dat gaat snel, zeg Ray.
0: Het is echt waar.
1: When you're having fun.
0: Absoluut. En ik moet zeggen, ik heb ook het gevoel dat ik heel veel lekkere ochtendgymnastiek met jou heb staan doen.
1: Ja, dat klopt.
0: We hebben wel...
1: Gewoon sporten hoeft vandaag.
0: Nee, hoeft niet meer. Nee, ik wou net zeggen, ik kan vanavond gewoon lekker met een zak chips op de bank.
1: Heerlijk.
0: Want de kniebuigingen zitten er fris in.
1: Ja, ja, de squats zijn gedaan.
0: Ja, de squats zijn gedaan.
1: De jumping jacks.
0: De jumping jacks zijn gedaan. Ik heb al heel goed gedaan alsof ik de Beast was van Beauty and the Beast.
1: Ja.
0: De stembanden zijn opgewarmd.
1: De vingers zijn gestretched.
0: Gestretched.
1: Air guitar.
0: Ja, precies. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat we dan een heel uur niks meer gaan zitten doen.
1: Nee, we hebben nog een heel uur te gaan.
0: Ja, en daarin is het Download Dinsdag. Gaan we het hebben over de meest gestreamde vrouw van afgelopen week. Daar is ook sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah.
1: Yay.
0: En we gaan het hebben over twee vermeende inbrekers die per ongeluk precies de goede hulpdienst belden.
1: Nou, daarover straks meer.
0: Ja, dat hoor je allemaal in het derde en laatste uur van Vallen. We hebben natuurlijk nog één liedje voor je klaarstaan. En dat gaat over ondergoed. Ik wist het ook niet.
1: Oh.
0: Flower of Love in Her Victoria's Secret. Kan best zijn dat je daar nu ook nog in staat. Begin je broek vast aan te trekken, want over 3 minuten moet je op kantoor zijn. Ik zeg het er maar even bij.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid. Anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in Gelderland en Brabant. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Amersfoort Noord. De rechterrijstrook is dicht en de berger is aanwezig, maar je doet er een uur langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een ongeval tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is 15 minuten. Dan nog een flinke vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier meer dan een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning.

0: Calvin Harris en Rag & Bone Man zingen over dat ze gigantisch zijn.
1: Nou ja. Rag & Bone Man is ook wel gigantisch.
0: Is wel echt een enorme unit. Ja, dit is waar. Dit is geen klein balletpoppetje.
1: En het is ook niet fatshaming, want het is gewoon wat dit
0: is. Dit is echt, hij is ook lang.
1: Het is ook gewoon een grote vent, ja, ja, precies.
0: Lang, lang en breed en nou, dat.
1: Wel heel goed live.
0: Zeker weten. Hele fijne artiest. Welkom terug bij Vallen en Opstaan. Ik ben Rea en jij bent...
1: Helene!
0: Yes. En wij zijn er voor jou dit hele uur nog voordat we je over gaan laten aan de warme armen van Girl Power at Work. De lekkerste lijst om bij te studeren, te werken.
1: Dat is zeker wel waar, ja.
0: Of heel lang in de auto te zitten.
1: Of gewoon kaart meezingen.
0: En we beginnen dit uur met een luisteraarsvraag. Lefty zegt, wat is jullie to-go koffie voor in de ochtend? Nou, Helene die komt hier altijd binnen met een thermoskan. Ja, een unit.
1: Ja.
0: Die ze onder die echt tegen zich aandrukt. Van niemand mag er aan zitten. Ik vermoed dat er wodka in zit.
1: Ja, ja, zit het ook. Want ik moet rijden.
0: Ja. Oh ja, nee, dan moet je wodka hebben.
1: Ja, dan moet ik wodka hebben. Nee, ja, luister. Ik heb destijds, ik denk dat ik 20 was. Toen heb ik geïnvesteerd in een koffieapparaat. Ik heb denk ik 500-600 euro uitgegeven aan een espresso machine.
0: Holy cannoli.
1: Ja, die heb ik jaren niet gebruikt. Want ik wist dus ook niet goed hoe die werkte.
0: Oh, en toen wilde dus je wacht ik hem... even ja. terug. Voordat ja. je hier zo heel snel aan voorbij gaat. Jij koopt dus een knijterduur koffieapparaat.
1: Ja, ja, maar luister, ik werkte in de horeca. Dus ik ging dan naar school fietsen. Maar dan ging ik langs mijn werk om koffie te halen. Zeg maar dat. Dus, maar ik had dus een. Ik dacht, ja, dat kan ik thuis ook maken. Dus ik koop dat espresso machine. Heel erg blij mee. Echt heel blij mee. Nou, ik heb er een paar koffietjes mee gemaakt. Maar ik weet niet. Ja, het was gewoon wel veel werk. Je moet hem goed schoonhouden. Weet je, het is gewoon veel werk. Dus toen heb ik hem heel lang niet gebruikt. En toen dacht ik, weet je wat, ik zet hem gewoon op Marktplaats. Kijken wat ik ervoor krijg. Want ja, ik drink toch geen koffie thuis. En hij stond op Marktplaats. Ik had een paar biedingen gehad. En toen droomde ik die nacht over dat ik koffie wilde, maar dat ik geen espresso machine meer had.
0: En die je nooit had gebruikt, hè?
1: Nee, die dus nooit had gebruikt. Dus hij staat er al jaren, maar ik droomde dus dat ik hem niet meer had.
0: Van,
1: en dat ik koffie wilde drinken. En dat ik het niet kon maken, want ik had geen espresso machine meer. En toen heb ik hem direct van de Marktplaats afgehaald. En toen ben ik hem gaan gebruiken. En nu heb ik dus ook een hele goede maler. Ook ongeveer dezelfde prijs. Dus ja, je kan wel voorstellen dat mijn koffie vaak beter is dan in restaurants.
0: Dit is wel prachtig.
1: Ja.
0: Het is krankzinnig en prachtig tegelijk.
1: Ja, goede koffie, jongens. Het is echt het halve werk.
0: Ja. Dus jij komt met jezelf gemalen. Dit is even, nu moet ik het goed vertalen.
1: Ja.
0: Jezelf gemalen, zelf gepreste espresso.
1: Ja.
0: Ja, ik heb thuis ook een koffiezetapparaat, maar niet van die orde van grootte. Ik ben gewoon skeer een espresso unit.
1: Dat is ook echt prima,
0: skeer,
1: hoor.
0: Skeer, skeer. Die koffiecupjes die zijn knijterduur.
1: Knijterduur. En ook gewoon prima.
0: Ja, en ik ben daar wel heel zeikerig in. Ik weiger, terwijl waarschijnlijk het helemaal niet uitmaakt in het Echi, het inferieure huismerk van de supermarkt.
1: Ja, nee.
0: Ik wil echt nee, Nespresso. Of echt, soms hebben de koffiejongens een speciaaltje ertussen zitten.
1: Die hebben ook. Ja.
0: Die wil ik ook.
1: Giraffe koffie heeft misschien.
0: Ja, ook. Ja. Man met bril doet soms ook. Nou, die wil ik. En dan komen we hier.
1: En dan krijg je, ja.
0: Andere koffie.
1: Andere koffie.
0: En dan doen wij altijd een espressootje. Want dan doet het nog iets. Ik denk dat ja, tenminste, nou, dat is voor mij, dat is mijn overweging.
1: Automaatmachine koffie kan je niet vergelijken met een echt vers gezet lekker espressotje of een heerlijke, zo'n hoe heet het ook weer?
0: Een cafetière.
1: Een percolator.
0: Een percolator. Dank u.
2: With a percolator. Get down with a percolator.
0: Okay, percolator.
1: Maar, nee, ja, maar goed, een French press is ook gewoon lekker. Of een lekkere doorloper. Lekker met een filterkoffietje. Is ook prima. Heb je trouwens wel eens cold brew geprobeerd?
0: Ik hoor er dingen over.
1: Ja, dan laat je koffie dus ongeveer 12 uur.
0: Twaalf uur
1: in koud water weken, alsof het een theezakje is. En dan na 12 uur heb je een cold brew. En ik moet zeggen, het geeft echt andere noten.
0: Het is...
1: Ja, misschien ben ik ook...
0: Ja, andere noten. Maar is het, ik bedoel, niet elke noot is een lekkere noot, hè?
1: Nee, maar ik bedoel, zeg maar, afgekoelde koffie drinken is anders dan een koude koffie drinken.
0: Trust. Wacht even. Wacht. Want oké, maar waar zit hem dan... Dat wil ik even weten, waar zit het geheim in?
1: Het warme water en het koude water.
0: Ja, maar
1: Warm water zorgt ervoor dat er oliën vrijkomen
0: in de koffie.
1: Ja, dat en dat ik. Ook de bittere noten eruit komen.
0: Ja.
1: Als jij het in koud water doet, dan blijven die bittere nootjes een beetje, die bittere smaken blijven daarin. Dus er komt minder vrij en dan krijg je dus meer van het fruitige, het bloemige, het... Goed, ik ben echt een
0: ze gaat duidelijk helemaal loesoe.
1: Maar goed, wat ik dus, even terugkomend op jouw vraag. Ik drink het liefst cappuccino in de ochtend.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nice. En ik drink het liefst met Starfish.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. NOC-NSF roept de Nederlandse politiek op om te blijven investeren in sport. De sportkoepel benadrukt op Prinsjesdag in een open brief die door diverse sportprominenten is ondertekend de enorme maatschappelijke waarde van sport. Sport moet dichtbij en betaalbaar blijven voor iedereen. Jutta Leerdam heeft besloten om dit komende schaatsseizoen niet in actie te komen. De 27-jarige laat weten tijdelijk afstand van de sport te nemen, maar benadrukt dat dit geen definitief afscheid is. Een nieuwe campagne met Sydney Sweeney voor een gok-app leidt tot veel kritiek. In de reclame poseert de Amerikaanse actrice naakt met sportattributen om haar borsten en privédelen te verhullen. Veel vrouwelijke atleten reageren verbolgen op het spotje omdat het vrouwelijke sporters seksualiseert. Vrouwensport zou moeten gaan over de prestaties en niet over hoe sexy de sporters eruit zien. Elena Rybakina is officieel de nummer 1 van de wereld. De Kazachse verzekerde zich tijdens de US Open al van de koppositie en bekroonde haar toernooi vervolgens met de titel. Dankzij haar overwinning op Aryna Sabalenka in de finale sluit Rybakina haar Grand Slam jaar af met 2 titels en de eerste plaats op de WTA-ranking. Alexander Zverev heeft de titel op de US Open veroverd. Hij versloeg in de finale Ben Shelton met 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Hij is pas de tweede Duitse toernooiwinnaar na Boris Becker in 1989. Onze dames van Team of the Netherlands, powered by Girl Power Radio, zijn momenteel op het Women's Softball World Cup. Ze bevinden zich in de groepsfase en er zijn al een aantal wedstrijden gespeeld. Nederland won van Nieuw-Zeeland met 6-8 en ze wonnen van Mexico met 0-2. Amerika was gisteren een maatje te groot, Nederland verloor met 0-8. En vervolgens moesten ze op dezelfde dag tegen China spelen, wat een spannendere wedstrijd was. Maar deze wedstrijd werd ook helaas verloren met 2-3. Vandaag spelen de dames tegen Brazilië en natuurlijk houdt Girl Power Radio jullie op de hoogte over dit evenement. Dit was het Sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.
0: Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Girl Power.

0: Rose Grey samen met Marlon Hofstadt.
1: Het klinkt als het Smurf gabberlied.
0: Het Smurf, ja, deed mij ook een beetje denken aan... ik vond het heel bijzonder, maar hij stond gewoon keihard geprogrammeerd voor
1: nu. Het is wel, wakker ben je nu, absoluut.
0: Ja, als je nu nog in je bed lag, kan ik je vertellen dat je te laat bent voor je werk. Ja, best
1: dat,
0: wel.
1: Dat.
0: Nou, hey, look at you, my darling. Hey, look at you, my darling. Stel, hè, je hebt dit thuis gehoord en je denkt zo... Dit kan beter. Ik weet veel betere liedjes om te draaien op de radio. Dan is dit je kans.
1: Dit is jouw moment.
0: Want wat kunnen ze doen?
1: Een liedje aanvragen via de app.
0: Ja. En
1: je kan ook WhatsAppen.
0: Je kan WhatsAppen naar 0634606464. Kijk en luister je mee in de Twitch stream. Dan kun je in de Twitch stream chat. Type. Iemand heeft dat al gedaan, dus dat verzoekje gaan we straks draaien. Maar luister, gooi je verzoekjes onze kant op.
1: We hebben tijd.
0: We hebben tijd en we hebben het enige... Nou, ik heb wel één vraagje. Ik heb een vraagje hierover.
1: Oh.
0: Zou het alsjeblieft misschien zo mogen zijn dat... er geen panfluit in zit. Sorry, ik krijg bijna manieren van panfluit.
1: Ja. Ja, dat weet ik. Dat weet iedereen ondertussen ja. wel. Maar zat in het vorige nummer nou panfluit?
0: Nee, maar ik had wel bijna manieren. Dus misschien is het toch een andere oorzaak.
1: Misschien zat er toch een frequentie panfluit in. Je weet
0: dat
1: het
0: zal
1: niet.
0: Het geweest zijn. Dat zal het geweest zijn.
1: Ik heb dat dus met fluiten. Ik kan er niet tegen. Val mij niet lastig met jouw vrolijkheid, alsjeblieft. Ja, dat is toch erg. Ik loop er iemand whistling. Laat mij met rust.
0: Oké. Ja. Ik zal niet fluiten. Ik had net zin om een lekker liedje te gaan fluiten.
1: Nee, ja, maar wat jij met panfluit hebt, heb ik met normaal fluit.
0: Met normaal fluit. ik heb last van mijn normaal fluit. Ja, oké.
1: Okay, dat klinkt weer heel fout.
0: Ik weet, ja, dat snap je.
1: That escalated quickly.
0: Ja, precies. Dat doen we hartstikke snel. We gaan naar iemand anders. Zijn panfluit. Zijn verzoekje. Nee, we gaan ons druk maken over waar de filet staat. Deze tijden. Gezellig. En ik denk dat meneer Baartmans ons dat gaat vertellen. Dat hoop ik tenminste.
1: Of rijden we?
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu oponthoud. De A12 Duitsland richting Arnhem. Daar kom je een kapotte auto tegen tussen afrit Beek en Zevenaar. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A29, dat is de meeste vertraging op dit moment in de richting van Rotterdam vanuit het zuiden. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging meer dan een uur. Dan nog de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en Geldrop staat een kapotte vrachtauto. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wij vinden hen wel cool. The Disgusting Sisters met Not Cool.
1: Dat vond ik leuk.
0: We think they're cool. Ik krijg er ook een beetje stankface van het nummer.
1: Ja.
0: Zit naar... ik ben heel benieuwd of we die binnenkort eens live gaan kijken. Dan gaan wij samen.
1: Ja, is goed.
0: Nou was zin in aan.
1: Ja, ja.
0: Het is dinsdag, dus het is tijd voor de Dombo van de dinsdag.
1: Oh.
0: En vandaag gaan we het hebben over dat een broekzak soms ervoor zorgt dat de recherche verrassend weinig hoeft te doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ik neem je mee naar het Engelse Staffordshire.
1: Staffordshire.
0: Daar werden twee mannen verdacht van een inbraak.
1: Verdacht?
0: Verdacht. Want wat gebeurde er nou? Een van de twee vermeende inbrekers, op dat moment nog vermeend, was tijdens het openbreken van het object waar ze graag in wilden, op zijn telefoon gaan zitten met zijn bil. Dus hij deed een bilgesprek. Je kent het wel. Booty call, maar dan anders. Naar 999.
1: Niet waar.
0: En 999 is de 112 van Engeland.
1: Oh!
0: Ja. Aan de andere kant van de lijn luisterde een centralist mee terwijl de mannen bezig waren. De verbinding bleef open en de politie kon hun collega's naar de juiste plek sturen. De centralist hoorde zelfs hoe de agenten arriveerden en de twee aanhielden.
1: Ja, meen je dit? Maar oké, dat vind ik wel knap, hè? Want hoe weten ze waar ze zijn? Kunnen ze dat uitlezen?
0: Als je de lijn, openhoudt, is dat te vinden.
1: Oh.
0: Ja. De politiechef noemde ze op sociale media de ongelukkigste inbrekers ter wereld. Ja, wij vinden hun eigen klantenservice ook wel passend. Je plant een inbraak, je neemt je telefoon mee en vervolgens bestel je zelf gratis politie aan huis.
1: Waarom neem je een telefoon überhaupt mee naar een inbraak?
0: Snap je? En dit is dus niet door een technisch hoogstandje waarbij slimme speurders drie databases hebben gekoppeld en een speck of dust wees waar je was. Nee, dit is één achterwerk, één ontgrendelde telefoon en een uitzonderlijk slechte timing.
1: Ik heb hem wel eens in mijn broekzak als ik lam ben.
0: En dan bel je ook wel eens mensen.
1: Ja, ja. Per ongeluk.
0: Ja, de booty call. Les van vandaag. Geen misdaad plegen sowieso. Wil je dat dan heel graag? Laat je telefoon lekker thuis. Toch?
1: Ja.
0: Lijkt me dan. Ja, zoiets. Ik denk dat wij gezellig naar de muzika gaan. En dan komen we terecht bij het leukste gedeelte van de show. Jullie verzoekjes.
1: Ja. Oh, verzoekjes. Ja. Wat hebben we in de aanbieding? Ja,
0: ik heb een heleboel leuke dingen in de aanbieding.
1: Maar, korting ook? Of?
0: Ja, kiloknaller. Maar we gaan eerst lekker een vooruitblik terug in de tijd doen. Wat?
2: Sta jij vrijdag in de file? De Nijnt is los. Laat je auto weer rollen. Luister vrijdag tussen 4 en 6 naar Monique en Paskina.

0: verscheen in april 2001 als debuutsingle van Dante, afkomstig van zijn album Fly. Het werd een grote internationale hit en stond de zomer van 2001 wekenlang hoog in de hitlijsten in Nederland en ook vele andere Europese landen.
1: Echt lang.
0: Pras Michel, die hem ontdekte, raakte bij het nummer betrokken als gastartiest en co-producent. En daarom staat hij dus ook heel vaak in de credits. Met California, helemaal voor lefty.

0: Dus als we even een blast to the past, from the past.
1: Lekker.
0: Met dank aan Lefty. Heerlijk.
1: Ja, ik hou hiervan. Ja, dat is mijn tijd, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben heel erg benieuwd naar het verzoekje dat jij binnenkreeg.
1: Want, ja, ik kreeg er eentje van Agnes.
0: Hi Agnes, wat leuk Agnes. Dat je luistert. Of alleen luistert, hè? Volgens, nee, luistert. Ze zat niet in de stream.
1: Nee, ze zat niet in de stream. Ze zat te luisteren. En Max, haar vriend, is vreemd gegaan.

0: Oeh.
1: Okay. Was het ook de bedoeling dat we dit nu gingen exposen? Of heeft ze
0: geen idee.
1: Het is maar niet te laat.
0: In ieder geval, zij vroeg een nummer aan en het heet Guilty.
1: Oh, Max. Ja. Je bent
0: Guilty.
1: Oedlul.
0: Een oedlul
1: en Guilty.
0: Maar we gaan luisteren naar de Bee Gees. Nee, één van de Bee Gees. En ja. Barbara.
1: En Barbara Streisand.

0: Mundian Tobarke van Punjabi MC. Er wordt gevraagd in de chat, waar gaat dit liedje over? Het liedje gaat over...
1: Een tijger, nee.
0: Nee, Mundian Tobarke betekent letterlijk pas op voor de jongens. Het is gezongen door Labs Janjua en het is een waarschuwing aan een jong meisje dat net is uitgegroeid tot een prachtige volwassen vrouw.
1: Oh.
0: En volgens de vertaling adviseert een oudere of een bezorgde bekende haar om voorzichtig te zijn met alle aandacht die ze nu krijgt. Er wordt haar geadviseerd om haar blik naar beneden te richten, haar gezicht deels te bedekken, een dupatta of palu, ook omdat haar herkenbare schoonheid en bedwelmende ogen overal in de stad het gesprek van de dag zijn. Ze moet alert blijven, haar hart beschermen en omdat jongens misbruik van haar onschuld kunnen maken nu ze net de volwassen leeftijd heeft bereikt. Haar jeugdige schoonheid bloeit nu volop, maar de tijd komt maar één keer in haar leven voorbij en daar moet ze zuinig op zijn. Het is trouwens in een remix door Jay-Z gebruikt. En dat nummer heet Beware of the Boys.
1: Ah, kijk.
0: Ik vind hier wel iets van. Wat vind je er dan van, Rea?
1: Vind jij er dan van, Rea?
0: Ik vind namelijk dat het meisje niet haar schoonheid moet beschermen. Ik vind dat wij onze jongens moeten opvoeden. Dat ze met de takken van de dingen afblijven waar ze niet aan mag komen.
1: Ja, cultuur is een ding daar.
0: Toch? Ja, ik snap dat ik in mijn eentje oorlog niet ga winnen.
1: Nee, luister, ik ben met je eens. Nou, moet ik wel zeggen, want we hadden het net even over Bollywood films. Als we het er dan toch over hebben.
0: Ja.
1: Ik vind die vrouwen wel altijd heel sterk...
0: Zeker.
1: Daaruit komen, zeg maar. Dus je zou denken dat die rechten daar een beetje...
0: Ja, maar dat is misschien juist omdat die vrouwen zo sterk zijn... dat ze denken, we motten het onderdrukken.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Nogmaals, ik weet dat ik de oorlog niet in mijn eentje ga winnen... maar als wij het in kleine stapjes kunnen doen... Lieve vrouw, als je prachtig bent... en ook als je een dragonder bent, zoals ik... ze mag er niet aan je zitten als je geen consent hebt gegeven.
1: Nee.
0: Punt.
1: Nee.
0: Dat
1: nee
0: is waar het over gaat. Nee is nee.
1: En nee, nee, nee is ook nog steeds nee.
0: En nee, nee, nee is nog steeds nee. En ja, nee is nog steeds nee.
1: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee is ook nee.
0: Ja. Nee. Goed, dat brengt ons toch echt aan het einde van deze show, lieve Helene. Ik vond het heerlijk dat je erbij was. Dank je wel voor alle ochtendgymnastiek.
1: Ja.
0: Zometeen is het tijd voor niets meer of minder dan uiteraard GP at Work. De lekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken... of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag is er achteraan sluiten met Hugo. En meteen daarachteraan gesloten gelijkspel met Pasquinel... en Deborah.
1: Wat gezellig.
0: Het wordt een rete leuke dag vandaag.
1: En live ook, hè, zijn ze.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Dus zorg dat je erbij bent. Dan kan het alleen maar een hele fijne dag zijn. Morgenochtend ben ik er weer met dan aan mijn zijde niemand minder dan Roby.
1: Yay.
0: Dat wordt gezellig. Dankjewel voor het luisteren. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor...
1: jezelf.
0: Doei. Girl Power.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten drie voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oei.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost. En zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land, zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van

0: Of je nou in de file staat of lekker thuis op de bank ligt te vegeteren. It's your life, no doubt.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Tot 6 uur ben ik hier, Hugo, samen met Robine. Hey!
2: Hi!
0: Wat ontzettend gezellig.
2: Gezellig.
0: Ja, vind ik wel. Moet nog maar even blijken, maar ik denk het wel. Ik heb er wel zin in vandaag. Ik heb er wel zin in. Dag van de democratie, dus dat is helemaal top. En ook nog eens Prinsjesdag.
2: Top. Ja. Ja, lekkere tompoes gegeten op werk.
0: Oh, we hebben een heerlijke tompoes achter de kiezen, hè?
2: Heerlijk.
0: Oh. Ze hadden wel bezuinigd op de custardvulling, zag ik.
2: Ja, op de room.
0: Op de room. Dat was half slagroom geworden.
2: Dat vond ik niet zo leuk, ja.
0: Nee, dat vond ik wel minder. Maar goed, ach, hij ging er wel in als zoete koek. En daarover gesproken...
2: Ja, wij hebben eigenlijk al stiekem een beetje nog wel lekkere trek over, toch?
0: Wij hebben zeker nog wel lekkere trek over. Och, och, och. Zullen we denken jij weer stemmen op een zoete of een hartige plaat, maar net waar jij zin in hebt. En dat is niet het enige. We gaan ook de powerplaat weer even met je doornemen. En Robine, jij gaat je kritische blik even werpen op al die hoedjes vandaag.
2: Ja, och, spannend.
0: En nu al zin in. Eerst maar eens even reizen naar heel wat kilometers verderop met de Gibson Brothers naar...

0: Met je ramen open meezingen in de auto bijvoorbeeld. Of het laatste stuk taart pakken voor je eigen genot. Dat zijn allemaal cheap thrills. Ik weet niet of Sia daarover zingt. Maar dat zijn wel dingen waar ik van geniet.
1: Ja, lekker.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Weet je wat nog meer lekker is?
1: Nou, De lekkere track.
0: Die is ontzettend lekker. Absoluut. Ja. Ik zet er nog even een muziekje onder. Kijk eens aan. Nu zijn we weer helemaal compleet. Yadatam. Maar dit zijn niet de lekkere tracks waar we uit gaan kiezen. Is ook wel een lekkere track trouwens dit. Nee, iedere dag een zoete of een hartige plaat. Waar heb jij vandaag meer zin in? Zoet of hartig?
1: Dan ga ik toch voor hartig. Na die Tom Poes kan ik wel weer wat hartigs gebruiken.
0: Nou, dan ben ik benieuwd of dat jouw muzikale snack van vandaag ook bevredigend is. We hebben weer twee keuzes. Iets met zoets in de titel of artiest en iets met hartigs in de titel of artiest. We beginnen vandaag met zoet. En dat is van niemand minder dan onze eigen Lady Gaga met Money Honey. Ja, typische Lady Gaga sound.
1: Ja, heerlijk.
0: Dan hebben we aan de andere kant op het hartige gedeelte. Is een, dat is een wat breed begrip. De track heet Tom's Dinner. Maar ik weet vrij zeker dat hij hartig is. Want het is gemaakt door Susanna Vega. Dus ook voor de niet-vleeseters. Ja, speciaal voor jou. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. Ja, waar heb jij zin in? Een zoet of een hartige track? Jij mag erop stemmen en dan gaat Robine, jij gaat alle tellingen bijhouden.
1: Ik ga alle tellingen bijhouden, ja.
0: Heb je al een papiertje?
1: Ik heb zeker een papiertje.
0: Nou, dat is fijn. Dan kunnen we in ieder geval de telling starten. Wat wil jij horen? Zoet of hartig? Laat het even weten. 0634606464. Of het WhatsApp-icoontje in de app van Girl Power Radio. Of via Twitch, mag ook. If love is a word, I don't understand. The simplest side.

0: New Age, Marlon Roudet. Hierbij achteraan sluit op Girl Power Radio. Een plaatje als een soort aperitiefje voor die lekkere track die we gaan draaien.
1: Achteraan sluiten, de soundtrack van de
0: Want
1: file.
0: Je mocht weer stemmen op de lekkere track. Was het zoet of was het hartig? Ja, we gaan voor Lady Gaga, Money Honey. Of voor Suzanne Vega en DNA Tom's Dinner. Jij hebt gestemd, de stemmen geteld, Robine. Jij zit hier in de studio. Jouw enige taak is vandaag en maar tellen, en maar tellen, en maar tellen.
2: En maar tellen, ja.
0: Ik reken op je.
2: Zo, wauwie.
0: Dank je, dank je, dank je.
2: Nee, het was vandaag spannend.
0: Oh?
2: Het was best wel spannend. Het lag heel dicht bij elkaar. Ja. Maar we hebben toch een uitslag eruit kunnen vissen.
0: Oh?
2: Het is namelijk vandaag toch de hartige track geworden.
0: Oeh.
2: Ja, zeker Tom's Dinner.
0: Tom's Dinner, wat eigenlijk over een ontbijt gaat. Wat natuurlijk heel gek is natuurlijk.
2: Echt?
0: Ja, het gaat serieus over een ontbijt. Maar volgens mij is dinner dan ook niet zeg maar het diner. Maar meer sitting in the corner of Tom's Dinner. Als in een soort, ja...
2: Restaurant?
0: Ja, zoiets. Het gaat eigenlijk gewoon over in de ochtend. Lekker met je bakje koffie en je ontbijt.
2: Net zoals zo'n dining.
0: Precies, ja. Dat is het dus eigenlijk.
2: Nou, weer wat geleerd.
0: Precies, zo leer je elke dag nog wat. En tot 6 uur ga je nog veel meer leren hierbij achteraansluiten. Nu eerst de hartige plaat van vandaag door jou aangevraagd. Ik zou zeggen, eet.

0: Tom's Diner. Suzanne Vega, de hartige plaat van vandaag. En met deze maaltijd achter de kiezen is het tijd voor... een rondje in Nederland.
1: Wauw.
0: Ja, leuk hè.
1: Daar stap je gaan we weer.
0: Zullen we op de tandem?
1: Ja, ga jij weer voorop, want anders pleuren we om.
0: Dat lijkt me een goed idee. Jij kan niet zo goed fietsen. Hè?
1: Nee.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. Of eigenlijk in Nederland, op fietsafstand.
1: Ja.
0: Maar we gaan wel eerst helemaal naar Groningen. Flink
1: Jeetje, nou dan moeten we even doortrappen. Fietsen.
0: Ja, oh, daar gaan we. Oh, pas op, mensen. In Groningen werd namelijk ook flink gesport. Niet alleen niet op de fiets, maar op de hogescholen van de campus van de rand van de stad. Daar mochten namelijk deelnemers dwars door 19 schoolgebouwen rennen. 6 kilometer lang, dwars door die gebouwen. Ja, serieus.
1: Is er een markt voor?
0: Ja, er is een markt voor urban, okay. Run of zo heet dat. En ze hadden het best wel leuk aangekleed. Er was muziek langs de kant. Er werden verrassingen georganiseerd voor de deelnemers. Klinkt best leuk, maar... niet iedereen deed vrijwillig mee.
2: We hebben één hele fanatieke collega en die vond wel dat wij ons echt allemaal moesten inschrijven.
3: We hadden geen keuze, ja,
2: we werden gewoon opgegeven. Het was meer een mededeling van jullie doen mee.
3: En dat is in je agenda. Ja. Leuk!
0: Nou, enthousiasme.
1: Ah, beter dan werken. Ja. Ik ben het er wel mee eens eigenlijk.
0: Zou jij 6 kilometer... Dus ze moest ook trappen op en zo, hè?
1: 6 kilometer hardlopen?
0: Ja,
1: dan haak ik wel alweer af, hoor. Dan ga ik toch wel weer liever met jou dit doen.
0: Nou, dan gaan we weer verder. Dan gaan we namelijk naar... even zien waar we nu heen gaan. Andijk, ken je dat?
1: Andijk?
0: Ja.
1: Het zou vast wel ergens in het noorden liggen.
0: Nou, daar heb je helemaal goed. Noord-Holland om precies te zijn.
1: Zo, dus hoef je niet zo ver te fietsen.
0: Nou, vanuit Groningen is dat toch een aardig stukje. Als je namelijk stopt met je verzameling, dan moet je er vanaf. Toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is een muntenverzameling of een postzegelverzameling. Dat is op zich nog wel te doen. Maar wat nou als je heel veel auto's hebt verzameld? Hoe doe je dat dan? Nou, voor die vraag, Edwin Groen uit Andijk staat voor die uitdaging. Hij stopt namelijk met zijn lelijke eendenverzameling. Nee, niet die vogels, maar echt die auto's. En hij heeft er nogal wat. Hij heeft er namelijk 450.
1: Wat?
0: En dat is, ja, dat is serieus best wel veel. Dus daar moet hij nu van af. Maar Edwin, ik vroeg me eigenlijk één dingetje af. Waarom heb je eigenlijk zoveel auto's?
4: Ja, ik heb last van mateloosheid. Dat heb ik vanaf mijn 10 al een beetje. Ik wil van altijd alles veel.
1: Oh my god, ja, ik heb het ook van kleding, maar wat? Waar laat je 450 auto's?
0: Ja, met zijn kleding word je ook een lelijk eentje, denk ik. Nou goed, en zijn verzameling van Edwin, die begon best onschuldig. Maar het liep dus een beetje uit de hand, zoals je hoorde. En hij kocht namelijk de allereerste auto voor zijn dochter. Zo begon het allemaal, met één auto voor zijn dochter. Maar zijn dochter was er niet helemaal blij mee, vertelt hij.
4: Nou, ik dacht, een mooi cadeau. Dus ik liep naar binnen en zeg, Rachel, even meelopen naar buiten. Want papa, heb ik een cadeau voor je. En toen zag ze hem staan en zei, papa, hartstikke lief van u. Maar ze zegt, ik ga niet in de eend rijden.
1: Oh, dat vind ik echt zielig.
0: Ja, het is arme.
1: Dan zou je toch echt nooit zo tegen je vader zeggen als hij zoiets lief probeert te regelen?
0: Nee, dat klopt.
1: Dat vind ik echt heel zielig.
0: Jawel, hè? Maar goed, arme het was man. Uit goede bedoelingen.
1: Ja, denkt hij dat kind helemaal blij te maken? Moet nou met zo'n eend.
0: Ja.
1: Moet nou met zo'n eend.
0: Het is met er eentje.
1: Ja. Oh, godsamme.
0: Ik vind het toch fijn als jij lacht om mijn grappen, Robine. Daar word ik echt heel vrolijk van. Tot 6 uur is dit Achter Aansluiten met Robine en Hugo. En het is heel gezellig hier.

0: Why Did You Do It van Stretch. Stretch gaan wij niet doen.
1: Ja.
0: Maar ik ga jou zo meteen wel vragen om jouw ongezouten mening te geven.
1: Oh, dat vind ik altijd leuk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Dat kan ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik heb er ook heel veel zin in. En vandaag gaan we mensen... Ik wou zeggen bashen, maar ik ga er ook gewoon vanuit dat jij mensen gaat bashen. Het is niet dat ik denk dat jij iets positiefs gaat zeggen over de kledingdracht van alle mensen bij Prinsjesdag.
1: Ja, wat heb je voor vertrouwen in me? Heerlijk.
0: Ja, nee.
1: Ik kan niet zeggen dat je liegt. Maar...
0: Precies, dat dacht ik.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
0: Eerst deze dus.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op de A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam-Oud-Zuid. De een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. 50 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Ik hoop dat jouw autoruiten er nog in je auto zitten als je in de file staat of als je thuis bent, dat ze er niet uitgeklapt zijn. Want wat een banger is dit, zeg, van de Beastie Boys.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En het is vandaag natuurlijk de dag van de democratie. Al zullen veel meer mensen deze dag herinneren als Prinsjesdag.
2: Lieve mensen, elke Mogol begaat natuurlijk wel.
3: Even, je opent met leden van de Staten-Generaal en niet Mogol.
2: Leven de Staten-Generaal.
3: Nee, het is leden.
2: Lang leven de
3: leden van de Staten-Generaal.
0: Lekker, Willy.
3: Maakt niet uit. Ga verder.
2: Mijn gevoelens als koning van dit land zijn ook belangrijk.
3: Jullie zijn een oefening. Hij lijkt net een robot.
2: Ja, rond hem maar op, Maxima.
0: Ja, Koningsdag. Nee, dat is het niet. Het is Prinsjesdag, natuurlijk.
4: Leden, jij moet ook even oefenen. Leden van Staten-Generaal.
0: Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Dat lijkt me best lachen.
4: Ja?
0: Eén dag.
4: Oh, het lijkt me echt verschrikkelijk.
0: Ja. Nou, dan heb ik ook een leesbrilletje nodig, denk ik. Ja. Maar weet je wat het nou is met Prinsjesdag? Je kan er echt hoog en laag over springen. Maar goed, het lekt toch ieder jaar uit. Dus we weten van tevoren al wat er allemaal in staat. Dus daar wil ik het niet over hebben.
4: Nee.
0: En ik wil het wel gewoon een keer over hebben dat ik over wat ze dragen. Want normaal gesproken hoor ik dat mensen op de radio te doen. En guess what? Wij zijn nu op de radio. Dus ik dacht, ik wil jou eens even vragen, Robine. Heb jij gekeken naar die Prinsjesdag? Naar wat mensen dragen?
4: Nou, ik heb zeker gekeken. Ik heb altijd met opa en oma, nu helaas alleen maar met opa, kijk ik het altijd. Het is echt traditie.
0: Ja.
4: Dus ik had een tompoes voor me gehaald en ging lekker op de bank zitten en kijken.
0: Spannend, hè? Het is zo spannend.
4: Oh, nee, gewoon dat ze uitstappen. En wat wij dus altijd doen, ik weet niet of dit gewoon onze familietraditie is, of gewoon bij iedereen, maar wij raden dus altijd van tevoren wat ze aan hebben.
0: Je raadt wat ze...
4: Wij voorspellen de kleur.
0: Wat leuk.
4: Ja, maar dit doen wij dus echt als ik heel klein ben. Dus wij voorspellen dan de kleur van Maxima en dan... Nou, Amalia kwam er natuurlijk op een gegeven moment bij als belangrijk persoon, zeg maar. Oh, sorry. Nee, sorry. Ik deed zo
0: Ja, even zo met je vingers.
4: Maar ik bedoel meer van belangrijk persoon van dat ze een stapje hoger ging. Ja, ik kan mezelf hier niet meer uitpraten. Maar dat gingen we dus doen. En ik had het fout, helaas.
0: Oh.
4: Deels.
0: Wat dacht je dat ze aan had?
4: Ik dacht dat Maxima in het bruin ging. Omdat bruin is helemaal de trendkleur nu. Ik dacht, Maxima gaat ervoor. Nou, Maxima ging er niet voor. En ik dacht dat Amalia groen aan zou hebben. Maar dat had ze wel. Maar andere kleur groen. Dus ik had een beetje vals gespeeld.
0: Maar heb je punten verdiend?
4: Ik heb geen punten verdiend. Ik heb wel een beetje puntjes voor de mensen die ze gesteld hebben. Daar heb ik wel kleine kritiekpuntjes voor. Ja, nou, sorry. Maar ik weet dus niet of ik dit mag zeggen. Maar
0: je mag alles zeggen, Robine.
4: Ik zat dus te kijken naar Maxima. En ik vind Maxima echt... Het is de queen, maar ik vind het echt een queen. Ze ziet er altijd zo tip-top netjes uit.
0: Ja, dat...
4: Maar... Oh, wat vond ik dit lelijk wat ze aan had. Oh, wat erg. Kijk, die rok, hè? Die rok vond ik fantastisch. Die vond ik echt mooi. Maar dan kijk je naar de bovenkant en denk, wat voor goedkoop Bershka blouse heb je daar maar aangetrokken? Ja, ik vind het zo lelijk. Terwijl zij normaal altijd echt hele klassevolle, tweedelige dingen aan had. En ik vond het nu gewoon heel duidelijk. Je hebt de rok en dan daarbovenop is gewoon maar iets opgeplakt. Een beetje iets zwarts, wat een beetje leuk was. Alsof de stof op was of zo. Ja.
0: Ik ben benieuwd of de Bershka in Den Haag laatst Maxima over de vloer heeft gehad. Ik vraag het me af.
4: Dus die rok, fantastisch. Maar ik vind het gewoon te standaard. Kijk, ik zou die blouse zo aan gehad kunnen hebben. Maar ik vind als je deze functie hebt, dat je gewoon wat meer uit de kast kan halen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
4: Maar over uit de kast halen gesproken. Wat wel grappig is, is dat we hebben voor de mensen die soms ook de naampjes een beetje door elkaar halen. Amalia.
0: Anorexia. Alexia, sorry.
4: En Ariane.
0: Oké, dit gaat helemaal nergens over. Wat wilde je nog zeggen over wie?
4: Ariane, de jongste.
0: Ja.
4: Zij had een jurk aan, een hele mooie rode. Echt, ik vond hem geweldig.
0: Een mooie
4: maar
0: rode.
4: Als je denkt, ik heb hem al een keer eerder gezien. Dat kan kloppen, want Maxima heeft hem dus al een keer eerder gedragen. In 2019.
0: Wauw.
4: Ja, hoe leuk. Dat zij gewoon even in de kast van mijn moeder heeft gevist.
0: Gewoon vintage kleding.
4: Ja, maar het stond er echt geweldig. Het was echt fantastisch. Dus complimenten.
0: Aan de queen.
4: Ik vind haar fantastisch.
0: Queen Bia. Nee, maar dank voor deze mooie woorden, Robine. Ik vind het echt leuk om even hier met jou zo over te hebben. Hey, en weet je wat ik ook leuk vind? Jij hebt vandaag ook een goede outfit aan. Helemaal in het oranje. Heb je dat ook gedaan voor Prinsjesdag?
4: Nou, ik heb wel mijn best gedaan. Ja, mijn jasje was een beetje bruinig. Voor de mensen op Twitch kunnen het wel zien. Maar...
0: Is dat ook van je moeder uit 2019?
4: Nee. Deze is gewoon van mezelf.
0: Oh, leuk. En oranje schoenen erbij.
4: Ja,
0: girl.
4: Helemaal matchy. Leuk toch?
0: Weet je wie hier de queen is?
4: Nou.
0: Jij?
4: Oh.

0: Ellie Goulding, Entertainment.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Die hadden jullie trouwens ook wel kunnen behandelen in twee platen, hetzelfde verhaal.
2: Ja.
0: Want Goulding, Goldsband, Ellie Goulding, ja, Goldband. Ja, ja. En
2: bij
0: Golden Earring.
2: Geluidsgenoten.
0: Ja, geluidsgenoten.
2: Ja, ja.
0: Dat bedoel ik.
2: Goede feedback.
0: Goeie, ja.
2: Hebben we wat aan. Heb je nog een leuke artiest die je misschien ooit zou willen horen?
0: Nou, misschien een van de powerplaten die we zo meteen gaan draaien.
2: Kijk.
0: Bijvoorbeeld Dove Cameron.
2: Oeh.
0: Ja, ja, ja. Deze Amerikaanse die is namelijk net weer met een nieuw plaatje op de markt gekomen. Waarmee ze de herfst inluidt. En haar fans vinden dit nu al de beste plaat van de herfst. Nou ja, en daarom is hij natuurlijk ook powerplaat geworden van deze week. Of niet van deze week. Kans hebben voor volgende week. Ik verspreek me gewoon. Ik denk omdat het Prinsjesdag is.
2: Ja, wist jij dat zij samen is met Damiano David van de ex liedzanger van Maneskin?
0: Nee, jawel, dat wist ik wel. Dat heb ik toevallig gisteren gelezen.
2: Die nu solo is. Maar we zijn helemaal happy de peppy.
0: Ja. Wauw.
2: Dag, even leuk. Een leuk feitje tussendoor.
0: Wat ik wel weet is dat When in Rome is samenwerking met onder andere bijvoorbeeld Marina en Carly Rae Jepsen. Dat zijn de producers. Ja, zeker.
2: Carlietje,
0: ja. Dus dan weet je wel dat er in ieder geval iets van kwaliteit op deze plaat zit.
2: Zeker.
0: En het is ook best wel een leuke clippie. En het heet natuurlijk When in Rome. Nou, dan verwacht je dat het ook opgenomen is in Rome. Nou, dat klopt wel aardig. En het leuke is, het gaat over gebruiken overnemen van andere landen.
2: Oh, nou, oké.
0: En nou gaat dit natuurlijk When in Rome. Toen heb ik even zo'n gebruik opgezocht in Italië. En waar ik altijd een beetje verdrietig van word, is dat ze daar pas om 9:00 s'avonds het diner serveren.
2: Ja.
0: Dus dat is zo'n gebruik waar ik niet zo goed aan kan wennen.
2: Nee?
0: Nee.
2: Cultuurshock?
0: Cultuurshock, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Oké. Okay.
0: Waar ik wel aan kan wennen is het geluid van When in Rome van Dove Cameron. Mm-hmm. En als jij daarop wil stemmen,
2: kan dat via de Girl Power Radio app of de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl bij het kopje Powerplaat.
0: Kijk!

0: kans hebben op de powerplaat. Dove Cameron. 1 van 3, want we hebben er nog 2.
1: Yay!
0: Absoluut, yay. Want jij mag bepalen welke plaat wij volgende week iedere 2 uur draaien hier bij Girl Power Radio.
1: Zeker.
0: De hele week lang.
1: Ja.
0: Nou, deze week is dat Ellie Goulding. Volgende week kan dat dus Dove Cameron zijn die je net hoorde. Of het is Almost Monday.
1: Ja, nee, helaas niet.
0: Nou,
1: het is niet Almost Monday.
0: Nee, nou, helaas niet. Ik ben wel blij dat het nog even duurt. Dat betekent dat het weekend er nog aan zit te komen. Hey!
1: Ja.
0: En wat er ook aan zit te komen is de nieuwe plaat van Almost Monday. Want dat is gewoon de naam van de band.
1: Oké.
0: French Kids heet de track. En het gaat over opgroeien in Frankrijk en het van het leven genieten. Echt als Franse straatjochies.
1: Nee, zijn ze ook Frans? Of zeg ik nu iets doms?
0: Nee, ja, ze kennen elkaar in ieder geval van de middelbare school. En ze zijn inderdaad... wat zijn ze? Volgens mij zijn ze niet helemaal 100% Frans.
1: Zijn ze misschien later hierheen naar Frankrijk gekomen of exchange of...
0: Nee, ze zijn totaal niet Frans.
1: Oh, dat vind ik interessant dan.
0: Ja. Nou, ze hebben gewoon gekeken naar hoe Franse kinderen opvoeden. En daar hebben ze een liedje over geschreven. Tenminste, dat is waar ze de inspiratie van gedaan hebben.
1: Oké, ja.
0: Dus ik denk, ja, ik heb geen idee of ze zelf dan die jeugd zouden willen hebben. Maar ja, ja. Ik zou het dus vragen als we ze tegenkomen in San Diego. Want daar komen ze dus vandaan.
1: Ja, dat is wel een ver weg.
0: Vind je dit lekker?
1: Even vragen.

0: is zeker wel een link te vinden tussen French Kids en Almost Monday en het Frankrijk, waar we het net over hadden, Robin. Want het is namelijk zo, Almost Monday speelde in Frankrijk.
1: Oh, kijk.
0: En toen zagen ze het publiek. En daar zaten allemaal mensen in en die gingen zo erg los. En dat was allemaal kids en jeugd en jongeren. En ze gingen zo erg los dat ze dachten, wauw, dit is inspirerend. We moeten hier een liedje over schrijven, over dat
1: wat
0: de jeugd
1: vet.
0: Zo los gaat.
1: Wat leuk.
0: Nou, toen kreeg je dus French Kids van Almost Monday. En toen werd het de kans hebben op de bouwplaat van volgende week hier bij Girl Power Radio.
1: Ja, oké. Okay.
0: Weten we dat ook weer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Begroet jij wel eens iemand op straat?
1: Jawel.
0: Nou, dat klinkt echt enthousiast.
1: Ja, het ligt aan of ik je wil zien, ja of nee.
0: Ah.
1: Als ik je niet wil zien, dan nee hoor. Nee.
0: Nou, als jij mij belooft dat jij Kiara Savastaan wel begroet als je haar tegenkomt.
1: Zou ik doen. Wie is dat?
0: Dat is de zangeres van deze plaat. Die heeft een track gemaakt, Hi Hello. En die pleit heel niet voor de Jumbo, maar die pleit voor een, dat we elkaar wat vaker begroeten op straat.
1: Oké.
0: Ik denk dat dat wel mooi is. Dus ja, ik zou zeggen, ja, dat is gewoon een plaat met een goede boodschap.
1: Wauw, boodschap.
0: Boodschap. Dus ik zou zeggen, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Doen we het in het Duits?
1: Wie geht's?
0: Ja, alles goed bij die oog.
1: Nein.
0: Oh.

0: question. What the fuck is...
1: Nou, en dat mag je dus zelf invullen. Van Kiara Savasta. We zijn er nog tot 6 uur en dan gaan we heel veel goede muziek draaien. Kraantje Papi komt eraan. Ja, die heb je al lang niet meer gehoord. En zometeen na het nieuws Dua Lipa. En ook Robin heeft een praatplaat meegenomen. Dat ja. wil je horen.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn doet er een half uur langer over. Die wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. I'm feeling-

0: Gelukkig kunnen we haar muziek nog heel vaak draaien. Jessie J. Ze stopt er even 15 maanden mee. Want ze gaat heel even een stapje terug doen. Ze was gediagnosticeerd met borstkanker. Gelukkig is ze schoon verklaard. Maar ze schrijft dat ze het nog niet helemaal heeft kunnen verwerken. Dus de komende tijd horen we even niks van haar. En moeten we het doen met de muziek die al is uitgebracht.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En gelukkig kunnen wij heel vaak die muziek nog draaien. Onbeperkt eigenlijk.
2: Ja, dat is fijn.
0: Dat is altijd fijn. Goed nieuws. Dat is
2: zeker
0: ook altijd goed nieuws. Weet je wat ik ook goed nieuws vind?
2: Nou.
0: Dat jij zo meteen weer eens even lekker dat koningshuis te grazen gaat nemen. Die arme koning, die heeft het zo zwaar, hè?
2: Ja.
0: Al die meningen.
2: Ja, zwaar. Ja, dan moet je die baan niet nemen. Ja, zwaar. Weet je hoeveel geld deze man heeft?
0: Ja.
2: Ik heb echt geen medelijden, hoor. Zou iedereen in de wereld zou me haten? Ik zou zoveel geld hebben. Ja, fuck de hele wereld.
0: Hey, zullen we even op ons taalgebruik letten, jonge dame?
2: Sorry.
0: Dankjewel.
2: Sorry.
0: Hey, maar dat klopt zeker waar. Dat is natuurlijk waar.
2: Ja, dat
0: alleen
2: is al zo.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo dat hij geen scheet kan laten. En er wordt van alles over geschreven. Hij kan niet zomaar even naar de Bershka gaan om kleding voor zijn vrouw te kopen, bijvoorbeeld.
2: Zou ik even een tip geven aan hem?
0: Ja?
2: Laat dan geen scheetjes.
0: Nee,
2: nou. Stel je bent gewoon een normaal functioneer persoon, zeg maar, die gewoon normaal doet en zichzelf niet in de problemen werkt. Is dat toch top? Kijk, als je nou overal, als je allemaal foute dingen doet, ja, dan duikt het gelijk op. Maar als je dat niet doet en je doet gewoon een beetje normaal.
0: Je doet gewoon een beetje normaal. Even gewoon normaal doen.
2: Ja. Hey,
0: ik zweer het, jij had dit niet, waar jij nu zit, niet kunnen doen, hoor. Als jij koningin was geweest van der Nederlanden.
2: Nee, maar dan had het ook niet gehoeven.
0: Nee, oh, dus je doet het alleen.

0: Wacht.
1: Dit gaat veel te snel. Daar zijn we nog helemaal niet.
0: Nee, joh.
1: Want eerst moeten we nog even aankondigen welke praat. We doen gewoon alsof we dit niet gehoord hebben. Wacht, we doen het eventjes overnieuw.
0: Okay.
1: Rihanna hoorde je.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Ja, want het is Prinsjesdag. En op Prinsjesdag doen we ook gewoon een praatplaat.
0: Zeker.
1: En ik dacht, Robin, heb jij iets meegenomen?
0: Robin, jij kan wel praten. Kies jij maar een praatplaat.
1: Nou, dat is wel een beetje wat ik dacht. Ik denk, jij praat wel. Jij lult wel raak, zeg maar.
0: Ja. Nou, we hebben een leuke uitgekozen.
1: Jij hebt er vooral een hele leuke uitgekozen.
0: Ja, ik dacht namelijk, laten we het op Nederlandse bodem doen. Want we zijn natuurlijk vandaag Nationalistisch Prinsjesdag. Hey.
1: Nou. Ja, oké. We zijn Prinsjesdag. Laten we dat voorop stellen.
0: Dat is toch gezellig. Een beetje eigen bodem.
1: Gezellig. Heb je het wel eens jij doet zelfs weddenschap
0: een
1: beetje
0: open. Je moet er toch een beetje wat leuks van maken. We kunnen wel even negatief blijven hangen, maar het gaat om ons land. Dus we moeten ons land een beetje in het zonnetje zetten.
1: Nou.
0: En dat doen we vandaag met Antoon. Dan denk je, Antoon. Ja, Antoon.
1: De Antoon is gezet, denk ik dan.
0: Ja. Ja, maar het nummer heet dus De Enige.
1: Ja.
0: En het liedje gaat over een situationship.
1: Ja, even voor de mensen die zeg maar voor 2018 zijn geboren.
0: Ja. Ja. Het is eigenlijk, je hebt geen relatie met elkaar, je bent aan het daten en je bent een soort van exclusief met elkaar, maar je weet eigenlijk niet precies wat je van elkaar bent. Is dat een goede samenvatting?
1: Geen idee, ik heb nooit in een situationship gezeten, ik doe er niet aan.
0: Nou, dat is een beetje het ding en hij zingt dus ook van ben ik de enige en hij twijfelt een beetje en hij hoopt dat hij dat is. Alleen, er waren geruchtjes dat hij aan het daten was met een prinses.
1: Oh, wow, ja.
0: Met Alexia.
1: Ja,
0: Alexia,
1: dat klopt. Ja.
0: En dit nummer schijnt dus een gerucht te zijn dat dit misschien voor haar geschreven is.
1: Nee, joh.
0: Want hij zingt ook in het liedje van hey meisje, ik hou me stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt.
1: Dit gaat dus over Alexia?
0: Dat wordt gespeculeerd. Oh, we weten niet of dat echt zo is.
1: Oh, maar als dat zo is. Oh, ik zie iets staan hier. Dat is grappig, jongen.
0: Dit is het perfecte moment om dat te doen. En voor iedereen die in een situationship zit. je kan er een beetje aan.
1: Jij bent mijn topper, ik jouw breezer. Ik weet niet hoe die Alexia noemt. Wat hebben we hier nog meer? Er is nog geen land in zicht. Wel een beetje VOC-mentaliteit, merk ik. Ja, nou, ik zie dat wel, hoor.
0: Ja, het is een gerucht, hè, mensen.
1: Oh,
0: dit
1: vind ik leuk.
0: Maar ik vond het gewoon een goed moment om te doen. We weten niet of ze ooit samen zijn geweest of dat ze überhaupt nog samen zijn. Maar
1: ze hebben in ieder geval samen in een hele dikke
0: auto gezeten. Ja, een dikke riemtje. Ja.
1: Nou, oké. Ik vind het een goede reden om Antoon te draaien. Normaal ben ik daar iets terughoudender
0: in. Normaal wil je het een tootje lager.
1: Ja, precies. Ja.

0: Speciaal van Antoon voor Alexia. Tenminste, dat is het gerucht. Dat weten ze natuurlijk niet helemaal zeker. Maar nee. Ze zijn natuurlijk wel samen gezien in een auto.
1: Antoon.
0: Ja, of

0: Hollaback Girl Gwen Stefani hoorde je.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En weet je waar het tijd voor is, Robine?
2: Meh.
0: Ja, het gemekker van jou. Nee.
2: Nou, vandaag word ik echt gepest.
0: Je wordt wel slecht gezet vandaag. Ja. Ja, dat klopt wel een beetje. Maar het is ook, ik vind het wel heel gezellig.
2: Lach je er nou om? Lach je er nou om?
0: Ja, ja, ja, ja, zeker weten.
2: Nee hoor, grapje.
0: Leedvermaak is goed vermaak. Terwijl ik ondertussen even mijn microfoon een beetje ga bijstellen. Want die zakt naar beneden als een soort
2: lama. Laf naar jou, Hugo.
0: Dankjewel. Dat is ach wat lief. Ga ik ook even het dierengeluidje laten horen aan jou. Want het is weer tijd om een dierengeluid te raden.
2: Ja. Ben ik er namelijk ook zo ongelooflijk goed in, hè?
0: Nou, niemand hier. Want het heeft echt serieus waar. Niemand heeft het er ooit nog goed gehad. Ja. Dus ik weet niet of dat nou aan de moeilijkheidsgraad ligt of niet.
2: Ja, dat denk ik wel op zich.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Want op zich weet iedereen dat een schaap is. Dus.
0: Ja, nee. Ik ga geen schaap pakken. Dat, nee. Nee, ik heb wel een dier gepakt. Nou, leuk dier, denk ik. Ik zou zeggen, luister ernaar. En dan krijg je zo meteen één liedje de tijd om even te raden wat het nou precies zou kunnen zijn. Dit is het dier wat ik zoek. Wil je hem nog een keertje horen?
2: Ja.
0: Nou, dat dacht ik al. Zo zag je er ook wel een beetje uit, alsof je het nog een keertje wilde horen. Komt-ie, nog een keer. Welk dier is dat? Het is aan jou om te raden. Je krijgt zometeen 4 minuten de tijd om te raden. En dan ben ik daarna heel erg benieuwd wat je gaat zeggen. Ik geef je één tip. Die is het niet. Nee.
2: Sorry. Ja, maar verder... ik kon het echt niet laten.
0: Oké, dat was de tip. Nee, ja, hij komt in Nederland voor. Dan weet je dat.
2: Oké, spannend.

0: Ja, dat is het dierengeluid waar we op toe zoeken. En dat ging dwars door Simple Minds heen. Oh. Ja, dat spijt me zeer. Simple Minds gesproken. Er zit er ook eentje tegenover mij. Robin is dat vandaag. En die mag raden wat voor geluid
1: ik zeg mijn
0: dit
1: baan
0: is.
1: Op. Ja, dat... Eerst wordt er gedaan alsof ik het alleen maar voor geld doe. Nu word ik alleen maar afgebrand. Hugo.
0: En dan raad je het geluid ook nog niet eens. Wat hallo, is dit hallo, nou? Wat hallo, is dit nou? Wat is dit voor dier?
1: Oké, ik denk dat het een vogelsoort is.
0: Nee, fout. Ik geef je die gewoon alvast, want anders gaan we heel
1: ik
0: lang
1: had,
0: in de vogelsoorten zitten.
1: Ik had 4 vogelsoorten.
0: Oh, echt? Meen je?
1: Een vos.
0: Een vos?
1: Weet ik veel. Ja, ik moet toch ook improviseren? Ik
0: ja, zat dat te... klopt.
1: Krijg ik een hint?
0: Ja, of... het komt in Nederland voor.
1: Ja, wat heb ik daar aan?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nou. Het komt in Nederland voor. Het is een miauwend geluid. Ik zit even hard op te denken, want ik dacht een pauw of een kraai. Maar dat is allebei niet. Want
0: we kregen ook een bericht van Ali binnen en die zei ook een pauw. En toen dacht ik, nee, dat is het niet.
1: Nee, ik vond het echt ook gelijk. Ja, weet ik veel. Een hert.
0: Nee, ook niet. Ja, nee, ik ga je gewoon helpen. Goeie. Ja, ook niet. Ook jij bent niet de eerste die het gaat raden vandaag. Het was een otter. En die maakt dat geluid.
1: Dat zei ik de vorige keer dat het was. Ja. Ik dacht, daarom doe je het niet.

0: Door dat hele gedoe met die dieren, Robine, is het al zo laat. We moeten heel snel naar de files toe.
1: Oh nee. Toeter.
0: Ja, ik ga dat zo doen. Maar ik wilde alleen nog even zeggen dat we zo meteen het ook even gaan hebben over huilende Frans. En het is wel gezellig, hoor.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ze nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. Linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest door werkzaamheden. Vanaf knooppunt Oude Rijn 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Dat is door 8 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en knooppunt Ewijk. En na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht op de N2, de weg Maastricht-Eindhoven, bij knooppunt Batadorp. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Je gaat wel lekker mee, Robine.
1: Oh, fantastisch. Ja, dat is echt het favoriete lied van mijn moeder.
0: Ben je serieus? Ja. Nee, dit ben je serieus?
1: Wat dan?
0: Nou, dit is net aangevraagd door mijn moeder. Ja, serieus? Ja, ik zweer het. Ze hebt me net.
1: Ik zei ook altijd tegen mijn mama van, dit is echt voor de moeders.
0: Ja, nou, dat blijkt maar weer. Robbie Williams voor alle moeders.
1: Oh ja, mijn moeder is zo'n fan van hem. En die concertverslaving die ik natuurlijk heb, nou, die heeft mijn moeder ook. En voor hem, die heeft ze echt 30.000 keer miljoen heeft hij haar al, zij hem al gezien. En vorig jaar was ik erbij. Maar het leuke is dus, mijn vader heet dus Rob.
0: Oh nee.
1: En mijn moeder werd 40. En toen heeft mijn vader dus een lipdub, of weet ik hoe je dat noemt. Die ging hem dus imiteren. En dat in de hele tato-armen ging iemand dat liedje voor haar zingen. Was echt heel schattig.
0: En toen was zij helemaal genezen van Robbie Williams? Of?
1: Nou, toen dacht ze, oh, dan heb ik mijn eigen Robbie. Oh, ja, nee, cute. Maar mijn moeder is echt helemaal Robbie gek. Dit is echt een deel van mijn opvoeding, hoor.
0: Nou, ik weet wel dat als ik dit nummer ga draaien, of als ik mijn moeder dan vraag, hey, wil je een, wat wil je horen, weet je, dan durf ik mijn hand er altijd voor in het vuur te steken dat het Robbie Williams met Feel wordt.
1: Ja.
0: En dan zetten we dat aan. En dan staat ze te dansen door de woonkamer.
1: Ja, Robbie Williams heeft gewoon echt iets met moeders. Ja. Maar gewoon zeg maar, als in toen hij bekend was, een beetje wat meer. Toen hij opkwam, waren ze natuurlijk nog geen moeders. Of wel, maar het waren gewoon wat jongere vrouwen toen. Maar nu is het wel een beetje, de moeders zijn nog steeds diehard. Ik stond toen ook in de Golden Circle met allemaal moeders. Van 50.
0: Wauw.
1: Ja, ik vond het hilarisch, want ik had echt de tijd van mijn leven. Wat een held is deze man. Echt, ik kon gewoon bijna tegen jou zeggen, jij bent gewoon mijn tweede vader. Jij bent gewoon, ja, echt
0: en
1: zo
0: lekker opgevoed. Ik wilde dit nummer dus draaien, omdat ik het even wilde hebben over vaders. Want ik wilde het hebben over Frans Bauer, want die is natuurlijk vader van een aantal kinderen. Mm-hmm. En ik dacht, oh, Feel, weet je, leuk. Want
1: ja, we vielen het.
0: We vielen het, want Fransie vielt het ook enorm. En daar wilde ik het dus toevallig over hebben, maar toen weken we uit over moeders. Maar vaders kunnen ook heel veel gevoelens hebben. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Zo is Frans Bauer net opa geworden. Zijn één na jongste zoon is bevallen van een kind. En het is zo schattig. Frans Bauer was zo zenuwachtig tijdens de bevalling. Want dat kind werd 6 weken te vroeg geboren. Dus dan moest je naar dat ziekenhuis. Dan wordt zijn schoondochter wordt naar dat ziekenhuis gebracht. Ze zitten daar in dat ziekenhuis. En dan is het wachten op het verlossende woord. Of het allemaal goed gaat of niet. Nou, en Frans Bauer die houdt het niet meer.
2: Ik vind dat 6 weken te vroeg is. Vind ik wel echt spannend.
3: Wordt nou toch wel een beetje ongedurig.
2: Ja, je voelt de spanning voel je opstijgen.
3: Ja.
2: Ik krijg geen hap door mijn keel. Ik serieus niet.
0: Ah, die arme man.
1: Ik vind hem zo lief. Ja. Ik vind echt, er zijn weinig families of programma's die over families gaan. Waar ik echt naar kan kijken en dat leuk vind. En dat zijn de Bauers. Ik vind hun zulke leuke mensen.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja hè?
0: Weet je wat ik dan nog leuker vind? Dat hij gewoon echt zijn emoties durft te tonen. Oh. Want als dat kind dan geboren wordt, dan hoor je dit.
2: Nee, is het allemaal goed?
4: Ja, het is allemaal goed.
2: Zo, niet normaal.
4: Even
5: ochtend,
0: toch?
5: Ja, dan ben je opa.
1: Ja,
0: ongelooflijk,
1: hè?
0: Ah, Helen de Frans
1: Bauer. Ik vind haar ook zo leuk.
0: Ja, zij is ook leuk, hè?
1: En dan ook gewoon, ach, vent toch? Ah, ik hou van hun. Ik vind het echt fantastisch. Ja, en als je nou denkt, ik vind Frans Bauer ook fantastisch, dan heb ik leuk nieuws voor jullie. Want Frans Bauer heeft een show aangekondigd in Ahoy.
0: Hey. Ja,
1: ja. Dus als je lekker, heb je even voor mij.
0: Oh, die hadden we wel kunnen draaien.
1: Ja, dan kunnen jullie lekker op 9 of 10 april 2027 naar Ahoy voor een Frans Bauer show. Hoe leuk is dat?
0: Heb jij al kaarten?
1: Nee.
0: Waarom niet? Jij koopt voor alles kaarten en niet voor Frans.
1: Ik had het helemaal niet meegekregen. Toevallig zei mijn broer vandaag van we gaan daarheen. Dus ik dacht, ja, tuurlijk hè. Ik ben daar.

0: gaspedaal automatisch verder in als je deze track hoort. Ik zou het niet te hard doen, want dan heb je straks een boete voor je kiezen.
1: Ja,
0: dat wil je niet. Hey, weet je waar het nu tijd voor is?
1: Vertel.
0: Nou, het is 6:12. Tijd voor complimentjes! Ja, een beetje positiviteit die wereld inslingeren. Want ja, de wereld kan wel eens wat mooie dingetjes gebruiken. Dus ik ben de straat weer opgegaan en ik heb gevraagd aan mensen... Goh, wie zou jij een complimentje willen geven en waarom?
1: Wat heb je dat toch weer goed gedaan?
0: Dankjewel, ik vond het ook heel leuk om te doen. Oh, dat was een compliment. Ach, wat lief. Dankjewel. Ja, complimenten aannemen.
1: Ik kreeg gewoon... Ja, bedankt. Ja. Bedankt door.
0: Goed.
1: Het is nog niet in mijn draaiboek. Het is... Nee, dit is...
0: Sorry. Ja, nee, dat is... Goed. Complimenten dus. Leuk dit hoor, met jou Robin. Heel leuk.
2: Ik complimenteer heel graag mijn man. Omdat hij zo aardig is om met mij mee te gaan. Veel leuker dan alleen.
3: We hebben hele goede buren. Die hebben hem geholpen toen hij gevallen was. Dus compliment voor de buren.
4: Aan mijn souschef. Dat ze heel goed de best doet. En dat ze wel gewaardeerd geworden. Echt, ik kan niks slechts over haar zeggen.
5: Nou, mijn vriend loopt daar. Die mag wel een compliment hebben.
6: Voor die meneer daar, die bij de kraam staat met cd's en platen. Daar tegenover met die hoed.
7: Ik vind die shirts wel echt te gek, man.
2: Compliment aan de hele markt en de organisatie daarvan.
8: Ik wil die meneer daar graag een complimentje geven. Want deze man die heeft een onwijs goede broek aan. Met een lichte wassing in het blauw. Met een donkerblauw shirt, een beetje oversized. Keurige loventjes eronder en een kekkerebetje brilletje. Ik vind toch wel dat de outfit fantastisch is.
0: Kijk!

0: Ja, ben je daar?
1: Ik ben er.
0: Hey!
2: Ben je
0: er? Ik denk, jij gaat dit niet meer halen, joh.
1: Ik heb gewoon het sprintje getrokken.
0: Ja, ik zie jou soms rennen door dit gebouw heen. Ja. En denk ik dat jij steeds weer op tijd op deze stoel weet te zitten. Dat is werkelijk waar knap.
1: Ongelooflijk.
0: Het is een sport op zich.
1: Absoluut, absoluut. Zo. Radio maken is ook een sport.
0: Radio maken is zeker een sport. En dat ga jij zo meteen na 6 uur doen.
1: Ja.
0: Met gelijkspel.
1: Dat klopt, ja. Dadelijk van 6 tot 8 gelijkspel met mij en Pasquinel.
0: En die zie ik hier ook al heel blij achter jou staan.
2: Zo leuk.
1: Die staat ook al helemaal klaar.
2: Leuk.
0: Ja. Ja, wat gezellig. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over sport. Je gelooft het niet. Ja, heel veel vrouwensport. We hebben sportnieuws. We hebben vragen. We hebben echt van alles. Dit moet je gewoon meemaken. Als je wil weten wat er gebeurt in de vrouwensport, dan moet je zeker blijven luisteren.
0: Nou kijk, dat ga ik zeker doen. Want dan ben ik ook weer op de hoogte van de vrouwensportnieuws.
1: Precies.
0: Dat mag soms wel wat meer aandacht verdienen. Hè?
1: Nou, vind ik wel. En wij doen ons best hier daarvoor.
0: Nou, dat dacht ik al. Ik zou zeggen, heel veel plezier.
1: Dankjewel, Hugo.
0: En tot... ik ben er morgen weer. Ik vond het leuk om hier te zitten. Robin, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Volgende keer zijn we wat liever tegen elkaar. Doei.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Draait dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren twee rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Het is dinsdagavond, 6 uur. En dat betekent dat je luistert naar Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. Met heel veel sportfeitjes, sportnieuws en natuurlijk ook gewoon heel veel fijne muziek. Mijn naam is Deborah, maar ik ben hier niet alleen. Nee, ik sta hier vandaag met Pasquinel.
1: Goedenavond.
0: Hi, welkom. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Ja, we zijn er weer. En we gaan beginnen met het sportnieuws. Wat is er gebeurd dit weekend? En jij doet tegenwoordig het sportnieuws, hè? Op maandag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vind je dat is lekker, hè, voor jou?
0: Ja, is voor mij wel lekker. Ja, dan kan ik iets langer op bed blijven liggen. En iets eerder hier zijn. Wat ook heel fijn is, natuurlijk. Ja, we hebben vorige week voorspellingen gepoogd te doen voor de wedstrijden die op het programma stonden.
1: Ja, die gaan we er even bij pakken. Dan gaan we eens even kijken hoe wij dat met z'n tweeën...
0: Precies, hoe wij dit hebben gedaan.
1: Nou. Zal ik het zo doen dat we eerst onze voorspellingen doen en daarna de uitslag van die wedstrijd?
0: Dat lijkt me een hele goede pas.
1: Nou, oké, we hadden de eerste wedstrijd. Dat was FC Twente tegen Feyenoord. Mijn voorspelling was 4-1 voor Twente en jouw voorspelling was 1-2 voor Feyenoord.
0: Ja, want zo ben ik.
1: Zo ben jij.
0: Nou, ik zat er heel erg naast, hè?
1: De uitslag was 4-0 voor Twente.
0: Ja, jammer. Ja, ik had hoop, maar ja.
1: Nou, dan hadden we er nog eentje. Dat was Heerenveen tegen Ajax.
0: Ja.
1: Ja, ik had voorspeld 1-3 voor Ajax.
0: Ja.
1: En jij had voorspeld 2-1 voor Heerenveen. En toen ging ik een beetje lachen.
0: Ja, jij dacht, nou, dat gaat hem niet worden.
1: Nee, dat gaat hem niet worden. Uiteindelijk werd het 3-1 voor Heerenveen.
0: Voor Heerenveen, ja. Dus daar zat ik toch per ongeluk in de buurt.
1: Nou, dat vind ik een hele goeie. Dat was een goed totootje geweest, denk ik. Als ik
0: ja, zeker.
1: Ik mag geen toto spelen, overigens.
0: Nee, ik ook niet. Voor mezelf.
1: Dan hadden we dus de volgende wedstrijd. Dat was AZ tegen PSV.
0: Ja.
1: Ik had voorspeld 0-2. En jij 1-2.
0: Wij dachten allebei, nou, allebei... PSV gaat hier wel vandoor met de winst.
1: Maar uiteindelijk werd dat ook 3-1 voor AZ.
0: Ja. Heel bijzonder weekend was het.
1: Een heel bijzonder weekend. Dan hadden we nog FC Utrecht tegen PEC Zwolle.
0: Ja.
1: Daar voorspelde ik een remise in 1-1.
0: Ja.
1: En jij zei ook 1-1.
0: Ja.
1: Nou... Ik kijk dan altijd onder de wedstrijd even in de rust naar de tussenstanden. Het stond 3-0 al voor PEC Zwolle. Dus toen dacht ik van, nou, daar zitten we dus ook goed naast.
0: Dat hebben we niet goed
1: eerder gehad. Maar uiteindelijk vechtte Utrecht zich flink terug. En die wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 3-4 overwinning voor PEC. Dus we zaten dichtbij.
0: We zaten redelijk in de buurt, absoluut.
1: Dan hadden we nog één wedstrijd die voor mij dan wat belangrijker was en voor jou ook.
0: Ja, zeker.
1: Dat was de Graafschap tegen onze ADO Den Haag.
0: Ja.
1: Ja, ik voorspelde een 1-2 overwinning voor
0: ADO.
1: Voor ADO?
0: Ja, ik weet even niet meer wat ik zei. Nee, wat ik heb gezegd.
1: Niet. Volgens mij, ik weet niet meer wat jij had gezegd. Nee. Maar goed, uiteindelijk eindigde die wedstrijd in een 2-3 overwinning voor ADO Den Haag. Dus dat was fantastisch.
0: Dat was echt heel fijn. Dat hadden we nodig. Daar dat zaten we nodig. Echt op te wachten natuurlijk. Ja, ja dus dat was, dat waren de voetbaluitslagen van het vrouwenvoetbal.
1: Ja, er is nog wel wat sportnieuws vandaag binnengekomen. En dat wil ik wel even melden. Dat is treurig sportnieuws.
0: Ja, vertel even pas. Ja. Want ik geloof dat ik het ook al meegekregen heb.
1: Vandaag is oud-profvoetballer Ahmed Amy overleden.
0: Ja.
1: Die is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat is een voormalige profvoetballer Ahmed Amy van onder andere
0: van ADO,
1: VVV, NAC, ADO Den Haag. En hij leed aan darmkanker.
0: Oh, oké.
1: Okay. Helaas...
0: niet meer onder ons. Nee, ja, ontzettend treurig nieuws.
1: Hij maakte bij Den Haag natuurlijk... even kijken, wat speelde hij bij Den Haag? Jaar dat John van der Bronde was, hè, maakte hij deel van het Europese elftal.
0: Oké. Okay.
1: Waar hij Europees voetbal mee speelde.
0: Dus ik denk voor een hoop ADO-fans ook wel een bijzondere speler.
1: Het was een hele bijzondere speler. En daarentegen was het ook nog eens een hele lieve jongen.
0: Ah,
1: zoals
0: dat
1: ik hem kende bij ADO.
0: Ja. Ja, zonde, hè?
1: Ja, dat is heel
0: pittig.
1: Sterkte voor de nabestaanden van Ahmed Amy.
0: Ja, zeker.
1: Die wil ik heel veel sterkte wensen.
0: Ja, ja. Gecondoleerd. Heftig bericht. Ja, gelukkig hebben we ook wel nog wat vrolijker nieuws. Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben in Antwerpen voor de derde keer beslag gelegd op de Europese titel.
1: Ja, dat...
0: Ja, dat is natuurlijk wel even noemenswaardig.
1: Ja.
0: En jij hebt ook nog wat verteld over onze eigen Max Verstappen.
1: Ja, Max Verstappen die werd tweede, hè?
0: Ja.
1: In Spanje.
0: In Madrid, inderdaad.
1: In Madrid,
0: ja. Dus dat gaat weer een beetje de goede kant op, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, hij vond het zelf ook, dat hij het knap vond omdat hij nog een podiumplaats haalde. Maar hij zegt, de anderen waren toch Net iets sneller.
0: Ja.
1: Maar hij was niet ontevreden.
0: Nee, nou hartstikke goed. Wij zijn natuurlijk ook niet ontevreden. Het gaat in ieder geval weer wat beter dan in het begin van het seizoen. NOC-NSF heeft de Nederlandse politiek opgeroepen om te blijven investeren in sport. Vandaag is natuurlijk Prinsjesdag. En ze zijn heel bang dat er heel veel bezuinigd gaat worden. Met name ook op amateursport. En dat is ontzettend schadelijk, geven zij aan. Want ja, de enorme maatschappelijke waarde van sport moet gewoon blijven. Sport moet dichtbij en betaalbaar blijven voor iedereen. Dus dat is een oproep van het NOC-NSF vandaag. Jutta Leerdam gaat even lekker niet schaatsen dit seizoen. In oktober begint het nieuwe schaatsseizoen weer, zo'n beetje. En ze gaat een jaartje overslaan. Er was natuurlijk na de Olympische Spelen al allerlei discussie over of zij wel of niet zou blijven schaatsen. Of dat ze gewoon gaat trouwen en kinderen gaat maken met die Amerikaanse man van haar. Maar ze heeft gezegd, ik ga even een jaartje stoppen. En dit is geen definitief afscheid. En ik kan me ook niet voorstellen, want ja, dadelijk 2030 Olympische Spelen hier in Heerenveen. Want de Olympische Spelen zijn in Frankrijk, maar Frankrijk had geen zin om een schaatshal te bouwen. Dus het schaatsonderdeel wordt hier in Nederland gedaan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat zij daar dan wel bij wil zijn. Ze is nu 27, dus ja, dat moet toch eigenlijk wel mogelijk zijn. Dus daar hopen we natuurlijk wel op. Dan gaan we het even hebben over de nieuwe campagne met Sydney Sweeney voor een gok-app. Want deze campagne heeft geleid tot heel veel kritiek. In de reclame poseert de Amerikaanse actrice naakt met sportattributen om haar borsten en privédelen te verhullen. En veel vrouwelijke atleten zijn hier redelijk boos over. Met name omdat het vrouwelijke sporters heel erg seksualiseert. Het moet dus die gok-app aanprijzen. Zo van, oh ja, kijk naar vrouwensport. En dan staat ze daar dus naakt met een basketbal voor de fluts. Heb je hem gezien, Pas? Nee, want je kijkt me aan alsof je denkt...
1: Ik heb dit nieuws wel gehoord. Ja, ik vind, weet je, ieder moet zijn eigen keuzes maken. Als jij dat... Weet je, iemand anders hoeft daar geen keuze over te maken.
0: Nee.
1: Als ik wil...
0: Jij mag best naakt poseren met een basketbal. Maar kan je je voorstellen dat dit voor veel vrouwelijke sporters... Dus je probeert een reclame te maken...
1: Ik snap het wel, want...
0: Voor zo'n app?
1: Toen de tijd waren natuurlijk vrouwen die deden een kalender. En weet je, om dan zo proberen geld te binnenhalen. En je weet wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Maar het verbaast mij dat er nog steeds via goksapp reclame wordt gemaakt via sporters. Want dat was eigenlijk een beetje wat ze niet meer willen.
0: Ja, het is een vrij ingewikkeld verhaal. Dit is natuurlijk ook in Amerika. Daar hebben ze wel weer iets andere regels. En het verschilt ook weer per staat of je überhaupt zo'n gok-app dus kan hebben of niet. En het schijnt dan toch ook weer uit te maken of je echt details kan voorspellen. Of dat je alleen maar ja en nee kan zeggen. Want dat is dan vaker wel toegestaan, ook als gok-apps verboden zijn. Ja. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Deze vrouw is natuurlijk gewoon een actrice. Die is gewoon betaald om deze reclame te maken. Ik begrijp de ophef wel heel erg. Want wat er eigenlijk wordt gezegd is... Hey, dit is een prachtige naakte vrouw. Kijk naar vrouwensport. Terwijl vrouwensport gaat niet om hoe sexy die sporters zijn. Vrouwensport moet gaan over de prestaties. Wat die vrouwen allemaal doen. Wat ontzettend knap is. Dus ik kan me voorstellen dat als jij een sporter bent... die heel hard hebt gewerkt voor dit soort prestaties...
1: Dat snap ik.
0: En het wordt even dat een beetje ik. Zo weggezet als... Kijk, wat een mooie naakte vrouw. Dat is gewoon jammer natuurlijk. Dus ik begrijp de ophef op zich wel. Wat ik heel leuk vind is dat ik heb verder helemaal niks met Sweeney Todd, wou ik zeggen. Zo heet ze helemaal niet. Sydney Sweeney. Ik kreeg wel ineens allerlei reacties op deze reclame. Dus ik had heel die reclame nog niet meegekregen. En heel mijn algoritme stond vol.
1: We gaan hem zo er even bij pakken. Kunnen we hem even...
0: Ja, heel mijn algoritme stond dus vol met vrouwen die lieten zien hoe ze er echt uitzien. Als ze aan het sporten zijn.
1: Ja.
0: Bezweet en onder de modder en dat soort dingen. Dus het heeft bij mij vooral geleid tot heel veel positieve filmpjes in mijn algoritme.
1: Ja, het lijkt mij als je aan het sporten bent dat je niet bezig bent met je uiterlijk.
0: Nee. En daar zou het dus ook gewoon niet om moeten gaan.
1: Ik heb dat zelf nooit gehad.
0: Nee.
1: Nee, dat interesseerde me ook niet. Ik ging ook mijn haar niet goed doen voor de spiegel als ik naar buiten ging. Dat zal me een worst wezen.
0: Ja, je bent met iets anders bezig namelijk.
1: Nou zie ik wel eens voetballers dat ik denk, die doen dat wel.
0: Er zijn natuurlijk wel een aantal ijdeltijd. Ik zal geen namen noemen verder, maar we kennen ze allemaal.
1: Overigens wilde ik wel dat mijn kleren... Dat was wel bij mij. Mijn kousen moesten goed zitten.
0: Het moest wel,
1: Mijn shirtje moest allemaal... Dat wel.
0: Ja, dat moest wel gewoon kloppen. Ja, maar dat is iets anders dan...
1: Ik moest ook geen te strak shirt of te groot shirt, want dat kon ik niet, dat ging niet in mijn systeem.
0: Nee, precies.
1: Maar hoe mijn haar zat of...
0: Hoe je eruit zag, maakt niet uit. Nee, maar ik denk dat het bij mannen ook vaak minder belangrijk wordt gevonden. En ja, bij vrouwen worden daar heel erg op afgerekend. En dat is gewoon eigenlijk niet de bedoeling.
1: Nou ja, als bij mij mijn haar los zit, dan valt het wel mee. Maar als een vrouw gaat sporten en het zit niet goed achter het elastiekje of het dingetje, dan kan het wel eens vervelend worden.
0: Zeker, zeker, absoluut.
1: Dus dat snap ik, dat die even voor de spiegel staan voordat ze naar buiten gaan.
0: Ja, ja, is toch anders, denk ik. Elena Rybakina is officieel de nummer 1 van de wereld. Ze heeft de US Open gewonnen en ze staat dus nu ook op de eerste plaats van de WTA-ranking. En Alexander Zverev heeft de titel op de US Open veroverd bij de mannen. En hij versloeg in de finale Ben Shelton. En hij is pas de tweede Duitse toernooiwinnaar na Boris Becker in 1989.
1: Nou, dat is
0: leuk detail. Dan het allerbelangrijkste op de laatste plaats, maar niet het minste. Onze dames van Team Kingdom of the Netherlands softball zijn momenteel op het Women's Softball World Cup in Oklahoma. Oklahoma. We bevinden ons nog in de groepsfase. Er zijn 4 wedstrijden gespeeld. Nederland won van Nieuw-Zeeland met 6-8 en ze wonnen van Mexico met 0-2. Amerika was gisteren helaas wel een maatje te groot. Het werd 0-8. En ja, helaas verloren ze op dezelfde dag ook tegen China met 2-3. Dus dat lag wel al een stuk dichter bij elkaar. Vandaag spelen de dames tegen Brazilië. En natuurlijk gaat Girl Power Radio je op de hoogte houden van alles wat er gebeurt. Maar nu eerst gaan we even lekker een plaatje draaien. En we zijn dadelijk bij je terug. En dan gaan we het hebben over wie er donderdag bij ons te gast is.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We zijn hier nog steeds met Deborah en Pasquinel. Ja, dat moet ik even zeggen, want het rijmt zo lekker.
1: Ja, vindt hem leuk. Ja, vindt hem. Ik zie het iedere keer aan je gezicht van als jij... We zijn bij Gelijkspel met Deborah en Pasquinel, daar word jij vrolijk van.
0: Ja, daar word ik gewoon heel vrolijk van. Ik vind dat gewoon ontzettend leuk. We gaan het even hebben over wie onze gast is aanstaande donderdag. Bij Gelijkspel Vertel, want tegenwoordig hebben we natuurlijk een nieuw format. We hebben op dinsdag gewoon het normale Gelijkspel, 2 uur durend met sportnieuws, sportfeitjes, vragen, etc. En dan op donderdag hebben wij een hele gezellige gast aan tafel en daar gaan we dan een uur lekker de diepte mee in. En ik ben erg enthousiast over de gast van deze week.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Ga mij dat eens vertellen.
0: Ik ga jou vertellen wie het is. Het is namelijk Caroline de Lange. En zij is cricketspeelster. En de eerste gast van dit seizoen in de Gelijkspel Vertel. Die niet in onze sponsorpool zit. Dit is de eerste externe sporter.
1: Als ik
0: zo
1: jou
0: maar
1: zo hoor, zij heeft toch volgens mij met het Nederlands team op het WK gestaan ook, of niet?
0: Zij heeft absoluut met Nederland op het WK gestaan. En dat was een historische gebeurtenis. In januari hadden ze de WK-kwalificatie in Nepal. Ja. En voor het eerst heeft Nederland dus zich gekwalificeerd voor deze sport. En mochten we meedoen met het WK. Dat was afgelopen zomer in Engeland. En het gaat om de Cricket 2020 of T20 variant. En dat is eigenlijk de kortste vorm van cricket. Deze vorm van cricket is speciaal ontworpen om het voor mensen een beetje in hapklare brokken te brengen. Ja. Want sommige cricketwedstrijden kunnen ook 5 dagen duren. Hè? Of een hele dag. Dit duurt 3 uur. Dus dit is
1: nog langer hoor, voor een sportwedstrijd.
0: Vind ik ook best wel. Maar dit is dus de korte variant. En zij is een van de speelsters die dus naar het WK is geweest. En zij heeft haar baan op moeten zeggen om naar dat WK te kunnen.
1: Ja.
0: Het was wel dat je er een lange periode vrij moest nemen en zo. Dus daar komt ze donderdag ons van alles over vertellen. En dit was wel een historische gebeurtenis. Want cricket is echt een sport voor... Nou ja, van die landen die eigenlijk een Engelse kolonie zijn geweest. Ja, dat kan ik wel zo samenvatten. Het zijn India, Bangladesh, Pakistan, Zuid-Afrika is er heel goed in, Australië. Hè, dus het zijn wel echt allemaal dat soort landen die eigenlijk op de hoge lijst staan in deze ranking van deze sport. En Nederland dus nu mocht eindelijk meedoen.
1: Ja. Nou,
0: en het leuke is dat ze het eigenlijk best wel goed hebben gedaan. Voor die meiden was dit... Nou ja, dit is een project geweest waar ze gewoon jaren naartoe hebben gewerkt. Dat ze eindelijk ook gekomen zijn is gewoon echt fantastisch. En zij stonden eigenlijk tegenover hun helden.
1: Ja, maar als je daar sporten al mee mag doen aan de Olympische Spelen is al iets bijzonders, denk ik.
0: Absoluut, absoluut. En leuk dat je daar even aan refereert. Want ik zal jou vertellen, Pasquinel. Cricket T20 komt op de Olympische Spelen. Dit jaar, ik ben te enthousiast.
1: ik zei Olympische Spelen, ik bedoelde eigenlijk...
0: Ja, je bedoelde WK, maar ik vind het gewoon een hartstikke leuke verspreking. Want lekker Freudiaans. Het komt dus op de Olympische Spelen.
1: Nou ja, dat is helemaal leuk.
0: Ik ben ontzettend enthousiast, want ik kan je vertellen dat ik dit een hele leuke sport vind. Heb je wel eens cricket gezien, Pas?
1: Ja, ik heb wel eens cricket gezien, maar het is niet dat ik daar een hele wedstrijd van heb gezien. Maar dat komt omdat ik vroeger wel eens bij clubs kwam als HVV en Kwik.
0: Ja.
1: En die speelde zomers, werd daar cricket gespeeld. En dan stond ik wel eens fascinerend te kijken van hoe dat gespeeld werd.
0: Ja, absoluut. Ja, het is op zich, kijk, in de basis is het een vrij begrijpelijke sport. Maar ja, dan komen er allerlei zijregels bij die het wat ingewikkelder maken, zeg maar. Maar als je het ergens mee moet vergelijken, denk ik dat het meest lijkt op softball. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Hè? Ja. Dat onze dames van Team Kingdom of the Netherlands op dit moment het World Cup aan het spelen zijn. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Softball lijkt op cricket. Cricket bestaat al een tijdje, kan ik je vertellen. En jij zei net ook van ja, cricket. Ja, ik zie ze altijd in van die witte pakjes.
1: Ja.
0: En dan om 4 uur gaan ze thee drinken. Ja, dit is echt een hele oude gentleman sport, om het zomaar te zeggen. Eerste vermelding stamt uit 1550. Nou, is een tijdje terug, was er niet bij. Maar deze sport gaat dus al een tijdje mee. En er zijn allerlei varianten. En aanstaande donderdag, als je er meer over wil weten, dan zou ik mijn kans pakken. Want aanstaande donderdag is Caroline de Lange hier dus om te vertellen hoe dat gaat. En wat er allemaal op het programma staat. En hoe ze trainen, et cetera. En ook wat meer uit kan leggen over de sport.
1: Ja, nou, maar dan heb ik ook nog een vraag aan haar. Als je er toch donderdag bent.
0: Ja.
1: Dan wil ik wel eens vragen van... Is ze dan nou, hoe is ze nou als kind? Heeft haar vader cricket gespeeld? Of heeft haar broertje cricket gespeeld? Zat ze speelde de broertje bij HVV? En ja. Zag zij dat cricket, dat ze dacht van... Hey, dit vind ik ook leuk. Want het is niet iets dat je zegt van... Hey, kijk, er zijn meer dan... Jij vindt bepaalde sporten dat ik denk, hoe komen ze daarop?
0: Ja.
1: Maar cricket is wel gewoon een normale sport. Laten we het zo
0: absoluut
1: zeggen.
0: Absoluut. En in sommige delen...
1: in Nederland gewoon niet zo...
0: Precies. Niet populair.
1: Nee, niet populair.
0: Nee, wordt weinig aandacht aan besteed. Ik moet zeggen, het WK is wel uitgezonden door de NOS, maar dan via de livestream. En dat was eigenlijk al heel bijzonder, dat we het konden zien. Dat we naar die wedstrijden konden kijken.
1: We zijn wel benieuwd hoe zij daar dan is. Had ze misschien een vriendin
0: in? Hoe zij daarin terecht is gekomen.
1: Hoe ben je daar nou in terecht gekomen?
0: Dat vind ik een hele leuke vraag, Pasquinel. Ik ga hem opschrijven. En mocht je meeluisteren en denken... ja, ik heb ook wel een vraag voor Caroline. Laat het ons weten. Ga naar de Girl Power app. Klik op het WhatsApp-icoontje. Of slide in onze DM's op Instagram. En dan gaan wij die vragen doorgeven aan Caroline. Want dat vind ik ook gewoon hartstikke leuk om te weten natuurlijk. Goed, dat is wat er op het programma staat voor aanstaande donderdag. Ik heb er ontzettend veel zin in, kan ik je vertellen. We gaan even lekker een plaatje draaien en dadelijk zijn we bij jullie terug met de Sportvrouw van de Week.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We zijn aangeland bij de bijzondere sportvrouw van de week. En nou ja, ik vind dit wel weer heel bijzonder. We hebben er namelijk twee. Deze week hebben we twee bijzondere sportvrouwen. Ze zijn nog heel jong en dat vind ik helemaal indrukwekkend. Zoals in veel sporten zijn er meestal kleding, schoenen en dergelijke, een ander materiaal ontwikkeld voor mannen.
1: Ja.
0: En die worden dan gewoon door de vrouwen gebruikt. Nou ja, met heel veel dingen maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Hè? Een bal is een bal, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld bij vrouwenvoetbal, daar weet je natuurlijk alles van. Kan het best wel zo zijn dat die schoenen, die eigenlijk ontwikkeld zijn voor de mannen, bijdragen aan een grotere kans op blessures bij de vrouwen.
1: Ja, daar is al wetenschappelijk naar onderzocht. Ja, volgens
0: ja daar zijn ze wel ook echt nu goed naar aan het kijken. Maar dat is eigenlijk gewoon standaard. Dus vrouwen die komen een sport binnen en dan wordt er gezegd, nou, hier heb je dingen en die zijn eigenlijk ontwikkeld voor mannen. Maar goed, daar doe je het dan maar gewoon mee.
1: Ik kan nog wel de eerste shirtjes herinneren bij ADO. Dat waren ook gewoon mannen shirts. Die waren best wel, weet je, nu zijn ze getailleerd. En
0: heeft het een beetje een vrouwelijke vorm, ja, zeg maar. Ja, ja. Nou, deze twee dames, twee tienerzusjes uit Sussex, genaamd Honor en Cat.
1: Ja.
0: Hele schattige namen ook.
1: Honor en Cat.
0: Ja, hebben Maiden Cricket opgezet. En daar maken ze sportkleding voor vrouwen die cricket spelen. Dus ja, omdat ze zelf eigenlijk gewoon niet meer last wilden hebben van die, ja, toch een beetje knellende kleding, om het zo maar te zeggen. Deze twee dames hebben dus meegedaan aan Dragon's Den. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is zo'n ondernemingsprogramma waar je dan voor 5 ondernemers je verhaal moet doen.
1: Ja.
0: En dan kan je geld krijgen om je, concept uit te werken. Precies. Ja. Nou, daar hebben ze aan meegedaan en 5 ondernemers hebben daarmee ingestemd. En ze hebben dus £50.000 gekregen om dit merk verder uit te werken en deze sportkleding voor vrouwen te gaan verkopen. Ze wilden geen slecht passende kleding meer dragen tijdens het sporten. Dat was de reden dat ze hiermee begonnen zijn. En dan moet je daar zelf veranderingen in brengen als tiener, schijnbaar. Op BBC Radio zei Honor, "We want girls to feel like the sport was more made for them. We couldn't believe it took 2 teenage girls to figure out the source of the problem." Ik vind dit wel echt prachtig. Maiden Cricket dus. En je kan gewoon online naar de website, kan je kijken hoe ver ze zijn. En nou ja, daar kan je dus cricketkleding bestellen. Speciaal voor vrouwen.
1: Ja.
0: Wat dus niet vervelend zit, wat gewoon past.
1: Ja, dat is toch fijn.
0: Ja, dat is wel fijn als je aan het sporten bent.
1: Fijn, ja.
0: Maar ik vind het wel heel bijzonder dat het 2 tieners zijn die daar dan uiteindelijk toch de verandering in gaan brengen voor hun eigen sport.
1: Ja, maar dat zijn ook wel 2 slimme tieners.
0: Dit zijn duidelijk 2 hele slimme tieners en ik denk dat ze hier ook best wel goed geld mee gaan verdienen uiteindelijk.
1: Ja, ik denk dat ze eigen de rest van hun leven niet zo heel veel zorgen meer hoeven te maken.
0: Dat denk ik ook niet. Dat hoop ik maar voor ze. Want ja, ik vind het een heel mooi principe dat ze hier hun tijd in hebben gestoken. Gewoon uit hun eigen irritatie dat dingen niet goed zaten.
1: Het is weer leuker als 2 meiden die een TikTok-filmpje maken, zeg maar.
0: Nou, precies. Hè?
1: Dat is weer iets wat weer wat vrolijks.
0: Ja, je kan een dansje uit je hoofd leren, maar je kan ook gewoon een bedrijf opzetten en dan even meedoen met Dragon's Den en daar £50.000 wegkapen.
1: En daar een hele hoop andere sporters gelukkig mee maken.
0: Ik vermoed wel dat dat het effect gaat zijn. Ja, absoluut. Ik ben dus ook wel echt benieuwd of dit een verschil gaat maken ook daadwerkelijk. Want ja, zoals ik al zei, een bal is een bal. Maar het is toch wel fijn dat je broek goed zit als je moet rennen.
1: Zeker.
0: Om maar wat te zeggen. Ja, goed. Dan gaan we nog even een muziekje draaien. En dan zijn we dadelijk bij je terug met de sportstelling van de week. Bas, we gaan weer lekker discussiëren over een stelling.
1: Nou, dat gaan we gewoon doen met z'n tweeën.
0: Ja, zo is het. Tot zo!

Bad memories. Luister naar Gelijkspel op Girl Power Radio.

0: Ja, dat was Marvin Gaye en mijn naam is Deborah. Je luistert nog steeds naar Gelijkspel met mij en Pasquinel. Ja, alsof we dit zo hebben bedacht. Hè. Ja. Echt fantastisch. Ja, we gaan heel even naar de sportstelling van de week. Want wij gaan één sportstelling bespreken met elkaar. En de sportstelling van deze week is als volgt. Sporten in groepsverband is altijd beter voor je mentale gezondheid dan individueel sporten.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik vind dat. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, denk jij niet?
1: Nee, dat denk ik niet. Want ook als je individueel sport, heb je vaak te maken met een coach. Of,
0: ja, dus. Ja, als je goed bent.
1: Ja.
0: Ja, ik had geen coach hoor, in de fitness, maar, kan ik je vertellen.
1: Nee, maar er zijn altijd mensen om je heen. Ik geloof niet dat
0: nou zo'n verschil maakt. Dus jij zegt eigenlijk,
1: nee, want
0: ja, sporten
1: je kiest daarvoor.
0: Ja,
1: je
0: dat
1: kiest
0: is
1: voor
0: ook
1: een individuele sport, dus dan.
0: Maar daar kunnen veel redenen voor zijn.
1: Dat kan, misschien durf je ook wel niet met anderen te sporten, dat kan ook.
0: Nou ja, teamsport is ook gewoon altijd wel een beetje, dan moet je, hè?
1: Ja, ik ben een teamsporter geweest, dus ja. Ik vind het, als ik kan gaan hardlopen, maar dan kan ik ook mol zeggen, nou, ga niet.
0: Nee, precies. Dat.
1: Ja.
0: Dus zo'n teamsport, ja, het is wel natuurlijk een verschil in die zin dat je ook een verantwoordelijkheid hebt naar je team.
1: Ja.
0: Je kan niet voor een wedstrijd zeggen van nou, ik kom deze week niet trainen, want je werkt met z'n allen ergens naartoe.
1: Het enige nadeel is, als jij je graag wil en de rest wil niet, dat je ook een wedstrijd niet kan winnen.
0: Dit is correct. Dit is de frustratie.
1: Dus, dat is ook frustratie met teamsport. Dus.
0: Absoluut. Ja, dus daar kan je misschien mentaal juist helemaal niet zoveel beter van worden.
1: Nee.
0: Als het zo is. Het ligt ook aan het team, vermoedelijk.
1: Ja, ik weet niet of het voor de gezondheid heel veel verschil maakt.
0: Nee, dat weet ik ook
1: niet. Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk
1: persoonlijk
0: sporten.
1: Denk ik dat.
0: Ja, sport is sowieso gezond.
1: Weet je, schaaksport doet of denksport.
0: Ja.
1: Weet je, ja, daar heb je ook weer een tegenstander tegenover je.
0: Dat is waar.
1: Dus ja, ik weet het niet.
0: Nee,
1: ik
0: durf het niet te zeggen.
1: Maar ik denk niet dat het dat. Nee, naar mijn idee denk ik niet dat mensen die individuele sport doen.
0: Dat die minder mentale gezondheid hebben.
1: Dat denk ik niet.
0: Daar minder mentale steun aan hebben.
1: Misschien is het zelfs met het teamsport juist dat het mentale. Want weet je, je krijgt ook van je teamgenoten wel eens te horen dat je die goed doet. Of dingen, weet je. Dat,
0: absoluut.
1: Daar moet je ook gewoon je eigen kunnen tegenweren.
0: Ja, daar moet je ook
1: dat kan mentaal misschien ook nog wel eens je in een putje gooien.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Nee, absoluut. Absoluut. Dus ik denk inderdaad ook wel dat het te maken heeft met wat voor team dan precies.
1: Ja.
0: Of het nou per se beter is of niet. Dus ik denk wel dat het een voordeel heeft ten aanzien van individueel sporten. Want dan ben je wel echt in je eentje bezig. Dat kan ook heel fijn zijn, mentaal. Maar als het dan even wat minder met je gaat, dan is er niemand die zegt van hoe is het met je?
1: Nee, maar je kan ook alleen maar jezelf de schuld geven.
0: Ja, dat is absoluut waar. Als er iets gebeurt, dan is het jouw verantwoordelijkheid als individu. Ja.
1: Dan heb je het zelf gedaan.

0: klik op het WhatsApp-icoontje. En als je heel handig bent met cijfers, kan je ook gewoon WhatsAppen naar 0634606464. Wij gaan nog even een lekker plaatje voor jullie draaien. En daarna komt er, ik vermoed, een meneer met het nieuws. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur. Time flies when you're having fun. En wat gaan we dan het tweede uur doen, Pasquinel? Nou, bijzondere sport. Komt
1: ja,
0: eraan.
1: Ja, je vindt altijd wel bijzondere sporten. Ik ben nou benieuwd wat je nu weer hebt gevonden. Of ik daar überhaupt ooit van gehoord. Of dat ik weet wat het is.
0: Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk niet dat jij dit kent. Maar okay. Misschien wel. We weten het niet. Dus dit gaan we dadelijk allemaal meemaken. En natuurlijk hebben we ook nog een heerlijk sportdeuntje voor jullie. En gaan we vooruitblikken op het komende sportweekend. Wat staat er allemaal te gebeuren? Maar eerst gaan we lekker naar Pink. Waarom niet? Ah! Oh.

0: Je luistert naar Girl Power Radio, gelijkspel.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer vier scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij Alfred Everdingen. 5 kilometer, half uurtje vertraging, maar de weg is daar weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, en dat is denk ik wat Pasquinel dadelijk gaat zeggen als ik hem vertel over de bijzondere sport van deze week.
1: Ja, weer wat gevonden. Ja, weer wat gevonden. Nou, ga ons en de luisteraars eens eventjes vertellen wat jij hebt gevonden.
0: Wat ik heb gevonden. Nou ja, eigenlijk had ik vorige week natuurlijk al beloofd dat we de volgende maanden alle onderdelen van de nomadenspelen gingen behandelen. Want die zijn onlangs geweest. En wat heb ik daar weer bijzondere dingen gezien. Maar ik dacht, weet je, ik hou me nog even in. We gaan namelijk naar Italië. Deze wedstrijd zouden we de Pasta Olympische Spelen kunnen noemen. En natuurlijk is dit in Italië. Mercatello sul Metaro, wat ik vast niet goed uitspreek. Dat is een plek in Italië. Ja. En daar gaan ze met de hand pasta maken. En dit is een competitie. Er zijn 4 historische districten. En die strijden met elkaar in het maken van pasta. Maar ook houthakken en ezelrace zonder zadel.
1: Maar even terug naar het pasta. Even terug naar het pasta. Pasta competitie. Okay.
0: Een pasta maken. Pasta competitie.
1: Een pasta competitie.
0: Ja, Sagra della Tagliatella. Ja, echt prachtige taal is het, maar niet als ik het uitspreek. Dit is een intense handgemaakte pasta-wedstrijd.
1: Ja.
0: En wordt dus naar verwezen als de Pasta Olympics. Nou, wat is het idee? Je moet de beste pasta maken, maar het gaat ook vooral om het delen van tradities. En ouderwetse manieren van koken.
1: Ja.
0: Dus je moet je voorstellen, dit is een hele groep van Italiaanse nonna's. Zoals we dat zo mooi zeggen. Waarvan één bijvoorbeeld 88 jaar.
1: Bel Tony oma's.
0: Ja, dat 88 jaar oud is. En jaarlijks meedoet aan deze wedstrijd. En dan heb ik net opgezocht hoe ik dit uit moet spreken. Maar dat ben ik natuurlijk nu alweer kwijt. De Sfollini. Ja. Dat zijn de mensen die dus pasta kunnen maken met hun blote handjes.
1: Ja.
0: Die gaan een enorme lap pasta uitrollen. En dat is echt, we hebben het over flinke hoeveelheden. Ze mogen alleen een traditionele houten rol
1: gebruiken.
0: Ja, hoe heet zo'n ding?
1: Deegroller.
0: Ik was even het woord kwijt.
1: Je zei het al, alleen een rol. We snapten dat je een deegroller bedoelde.
0: Nee, precies. Daar ben ik heel blij om, dat jij snapt wat ik bedoel. Dat mogen ze gebruiken en dan maken ze dus echt kilometers verse pasta. En dat is helemaal dan met de hand natuurlijk uitgerold. En het is onderdeel van Palio del Somaro. Zo heet het hele festival. Het was dit jaar van 12 juli tot 20 juli. En daar gaan dus die 4 historische districten met elkaar om te kijken welke het beste district van dat dorpje is. Gaan ze dus pasta maken.
1: Maar
0: hout hakken.
1: Mijn vraag is, waar wordt er dan op gelet? Op de smaak, de lengte, structuur?
0: Al die dingen.
1: Al die dingen. Maar ook een pasta saus erbij? Of is het echt alleen de
0: vervolgens
1: witte...
0: wordt het dus inderdaad ook nog allemaal lekkere gerechten van gemaakt. En dan gaan ze gewoon eten met z'n allen.
1: Ja, wel, het lijkt me geweldig om bij te zijn eigenlijk zo'n dag.
0: Ja, hè?
1: Worden van de echte smaak van pasta, weet je.
0: Dat wij, denk ik ook.
1: Zijn zo'n pak hier gewend, weet je. Die gooien we in een kokend water en dat is dan onze pasta.
0: Dat is dan pasta.
1: We lekkere pasta gemaakt.
0: Ja.
1: Als je dan echt mensen
0: verse
1: die
0: pasta
1: de hele dag met verse pasta bezig zijn. Dan denk ik dat je niet weet wat er gebeurt. Verse kruiden erin.
0: Oh, ja, en die nonnaatjes, die kunnen echt...
1: Moeten toch een keer via Gulpa, moeten wij zo'n sport een keer bezoeken?
0: Hè, dat vind ik eigenlijk ook. En ik bedoel, Italië is best te doen. Het zal volgend jaar ook weer in de zomer zijn. Volgens mij heb ik tijd in juli.
1: En
0: hoe zit jij pas?
1: We moeten de beelden hebben, weet je wel. Wij moeten dat met z'n tweeën daar eens even gaan ondervinden.
0: Ja, precies. En ik wil ook eigenlijk wel weten wat de prijs is, want dat heb ik niet kunnen achterhalen.
1: Kijk, en dan kan Monique gewoon hier de uitzending doen.
0: Hè, dan kan zij gelijk spel doen.
1: En dan gaan wij voor haar even
0: een sportverslag geven van deze Pasta Olympische Spelen. Want dat is eigenlijk hoe het is. En het lijkt me fantastisch.
1: Ja,
0: ik denk dat het heel erg leuk wordt. Er zal ook best wel een goede fles wijn hier en daar zijn.
1: Ik zie ook zo'n hele lange tafel voor me. Weet je, het is een Italiaans dorp. Weet je wel?
0: Nou, dat is precies. Als jij dat beeld nog niet in je hoofd had, hou onze socials in de gaten. Want natuurlijk gaan we weer dat met jullie delen. En beelden ook delen van dit festival. En hopelijk zijn Pasquinel en ik daar volgend jaar om te keuren hoe dat nou allemaal gaat. Maar om iedereen alvast even boos te maken, is hier snelle met pizza met ananas.

0: Na de pizza met ananas moesten we natuurlijk wel een klein beetje kalmeren. En dat hebben we net gedaan met Stella Lefty. We gaan naar het sportdeuntje, het sportmuziekje. Elke week doen we tegenwoordig één liedje uitkiezen wat veel gedraaid wordt in stadions. Wat je overal in sportwedstrijden op de achtergrond voorbij hoort komen. En vandaag is het een van mijn favoriete bands. Geheel toevallig, hoor.
1: Ja, heel toevallig.
0: Het is geheel toevallig, dit.
1: Heeft het iets met Queen te maken?
0: Het heeft iets met Queen te maken, ja, absoluut. We gaan namelijk even praten over Another One Bites the Dust. Dit nummer is echt een populair liedje in stadions. Wordt vaak gedraaid. Stadia.
1: Ja,
0: maak het uit.
1: Stadiums,
0: ja precies. Laten we het lekker in het Engels doen, dat is makkelijker. Another One Bites the Dust is een populair liedje wat vaak gedraaid wordt in stadia. En,
1: nou is dit niet het enige liedje van Queen wat bekend is in stadions. Hè? Die heeft wel wat stadionnummertjes.
0: Die hebben best wel wat sportliedjes gemaakt. Hè, inderdaad.
1: Ja, de supporters gebruiken ze dan vaak. Of het wordt gedraaid om de boel op te zwepen.
0: Ja, precies. Ja, We Are The Champions is wel ook echt duidelijk een sport anthem. Bicycle Race. We Will Rock You.
1: Dat is de opzweper, hè?
0: Ja.
1: Daar gaat een heel stadion gewoon in mee.
0: Helemaal los. Ja, en dit is er ook zo eentje. Zeker op momenten waar de wedstrijd echt heel spannend wordt. Daar wordt dit nummer vaak gedraaid. Another One Bites the Dust. En dat betekent, iemand heeft verloren of gefaald. Of is verslagen. En dat maakt het dus echt een duidelijk overwinningsliedje voor sportteams. Dit liedje komt uit 1980. Ja hoor, ja. 1980 op The Game. Het 8e studioalbum van deze fantastische band. Het is een wereldwijde hit geweest. En ik ga het nu voor jullie draaien. Ik vind het een heerlijk nummer. Wat vind jij, Pascinel?
1: Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Ik ben sowieso Queen-fan ook.
0: Kijk, dat is goed.
1: Tenminste, fan. Ik vind de heerlijke muziek.
0: Ja, ik ook.
1: Het is niet dat ik hem wegdruk als ik Queen hoort.
0: Nee, zeker niet. Nou, dan ben je toch gewoon fan, of niet? Of vind je dat je alleen fan bent als je ook een t-shirt draait?
1: Ik ben muziekfan. Nee, maar dan ben je echt een fan, ja.
0: Ja, ben je fan.
1: Als je echt alle albums hebt en...
0: Ja, en een tato van Freddy.
1: Ja.
0: Oh. Nou, gaan we het even over hebben.
1: Je bent welkom.
0: We gaan nu even luisteren naar dit heerlijke nummer. En dan zijn we dadelijk bij je terug. En dan hebben we 3 feitjes of weetjes over de sport. En 1 is er niet waar. En dan gaan we even ontdekken of Pascinel weet welke niet waar is.
1: Ik ga mijn best weer voor je doen.
0: Ja, fijn. Hou ik van.

0: Ja, na Queen hoorde je Ring My Bell van Aitch. En ja, we zijn lekker weer terug bij jullie. We hebben 3 feitjes, sportweetjes, stellingen die we nu gaan bespreken. En 1 van die 3 is niet juist. Daar komt het op neer. Dat
1: nou,
0: is het hele idee.
1: Ik ben benieuwd wat je voor me in petto hebt.
0: Ja, zit je klaar?
1: Ik sta klaar.
0: Ja. Jij staat klaar. Heel goed, heel goed. Actieve houding, Pas. Actieve houding.
1: Ja, nee,
0: ja, deze is heel belangrijk op de radio. Een reguliere hockeywedstrijd duurt 90 minuten. Dat is feitje 1. Een reguliere hockeywedstrijd.
1: Ik geef nog even geen antwoord, hè? Ik
0: duurt 90 minuten. Precies, ja. Je moet je nog heel even inhouden, want we gaan dadelijk eerst de feitjes geven. Dan gaan we een liedje draaien. En dan geven we de mensen thuis ook nog een kans om mee te doen. Dat was feit 1. Een reguliere hockeywedstrijd duurt 90 minuten. Dan, nummer 2. Lando Norris won de laatste Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Lando Norris, je kent hem wel, ja, die andere man, won de laatste Grand Prix van Nederland in Zandvoort. En dan, feitje nummer 3. De keeper in waterpolo draagt een rode cap. De keeper in waterpolo draagt een rode cap. Ik geef ze nog 1 keer. Een reguliere hockeywedstrijd duurt 90 minuten. Lando Norris won de laatste Grand Prix van Nederland in Zandvoort. En de keeper in waterpolo draagt een rode cap. We gaan het nog lekker niet verraden. We gaan een liedje draaien en dan zijn we dadelijk bij je terug. Als je het antwoord weet, als je weet welke fout is, laat het ons weten. Dat kan via de Girl Power Radio app. Daar zit een WhatsApp knopje in en dat is wel zo makkelijk. En anders kan je, als je die app nog niet gedownload hebt, ja, ik weet niet waarom zou je hem niet gewoon downloaden. Dat is veel makkelijker. Je kan ook appen naar 0634606464. Of als je luistert naar Twitch en je kijkt mee met de livestream, dan kan je het daar ook in de chat kwijt. Ik kreeg wel al gelijk een suggestie over de Queen Tato.
1: Oh ja?
0: Ja, toch die met die stofzuiger. I want to break free. Okay. Silhouette. Dus daar gaan we het een keer over hebben, Pas. Lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, dan krijg jij hem van mij.
0: Ja, vind ik gaaf. Vind ik hartstikke gaaf. Dan heb ik ook gewoon een originele te pas Tato. Love dat. Goed, we gaan nu even naar Tim Deluxe. Ja, wie kent hem niet?

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Mijn naam is Deborah en ik zit hier met Pasquinel. Yay. Gaat nog zeker twee keer zeggen deze aflevering, denk ik. We hebben nog een half uur, dat past er nog wel in. We hebben net drie feitjes besproken over sport. En eentje is dus helemaal geen feitje, maar gewoon een dikke, vette leugen. Ja. Wat waren de feitjes? Een reguliere hockeywedstrijd duurt 90 minuten. Lando Norris won de laatste Grand Prix van Nederland in Zandvoort. En de keeper in waterpolo draagt een rode cap. En we hadden het net al een klein beetje erover. Ik heb via de WhatsApp ook meerdere goede antwoorden binnengekregen. We zijn duidelijk toch een hockeyland.
1: Ja, ja.
0: Wat dacht jij, Pasquinel?
1: Nou ja, ik dacht ook aan het hockey. En dat komt, dat waterpolo hebben wij de laatste keer met z'n tweeën over gehad. Toen wist ik dat de keeper een rode cap op had.
0: Dat ben
1: ik
0: klopt, niet meer,
1: want
0: ja.
1: Dat vroeg ik nog van, heeft de keeper dan, weet je wel?
0: Een andere kleur.
1: Dat vroegen we toen aan onze...
0: Aan onze waterpoloster. Ja. Ja, Yveske.
1: Ja. En toen wisten we dus dat ze een rode cap droeg. dat Norris de Grand Prix had gewonnen in Zandvoort.
0: Dat wist jij
1: dat
0: ook.
1: Dat wist ik ook.
0: Want dat had je zelf besproken in
1: dus
0: het sportnieuws.
1: Dus toen was het eigenlijk logisch geweest. Dat ik, ja, maar eigenlijk weet ik dat hockey ook geen 90 minuten duurt. Dus,
0: Nee, dat klopt. Want hoe lang duurt het, Pasquinel?
1: Volgens mij rond de 70 minuten.
0: Inderdaad, een reguliere hockeywedstrijd duurt 70 minuten en dus niet 90. Ja. Nou, hartstikke leuk. Bedankt ook voor het insturen van de antwoorden. En misschien was deze dan toch weer een klein beetje te simpel. Moeten we hem volgende week toch weer een klein beetje moeilijker maken?
1: Ja, want dan zit er toch een andere, dus dat mag.
0: Ja, dat mag, zegt hij. wat sympathiek van je. We gaan nog heel even een lekker muziekje voor jullie draaien. En dan dadelijk zijn we bij jullie terug. En dan gaan we vooruitblikken op alle sportieve evenementen die dit weekend in de planning staan. Uiteraard gaan Pasquinel en ik weer proberen wat te voorspellen in de voetbalwedstrijden. En dan volgende week gaan we zien hoe ver we daar dan weer naast zaten. Wie weet gaat het nu eens een keertje goed. Maar goed, dat is wat er nog voor jullie klaar staat. En nu staat voor jullie klaar Rondé.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We zijn alweer aanbeland aan het laatste segmentje. We wilden toch even Shakira draaien voor redenen. Namelijk dat we het hier vorige week ook over hebben gehad, toevallig. Ja. Want dit was dat trauma van Afrika in 2010. Gaan we het nu verder niet over hebben, want dat is zeker niet wat er dit weekend op het programma staat. Wat staat er wel op het programma dit weekend, Pasquinel, aan wedstrijden?
1: Ja, nou, daar ga ik jou eens even mee naartoe nemen. En ja. Wij gaan daar even een voorspelling voor doen, hè?
0: We gaan ons best doen.
1: Zal
0: weer.
1: Zal ik eerst de wedstrijden even voorlezen en dat we daarna de voorspellingen ervoor doen?
0: Ja, dat is helemaal prima.
1: Dat gaan we dan doen. Nou, we hebben PSV tegen FC Twente.
0: Wat een wedstrijd gaat dat worden, zeg.
1: Dat gaat een spectaculaire wedstrijd worden.
0: Ja.
1: Dan hebben we Ajax AZ. Dat is ook een spectaculaire wedstrijd.
0: Zeker.
1: Dan hebben we Utrecht tegen Feyenoord.
0: Oeh, nou, ja. Oké. Okay. Ja,
1: PEC Zwolle de Graafschap.
0: Oké.
1: Okay. En ons ADO tegen Heerenveen.
0: Oei, pas.
1: Ja.
0: Oké, okay, PSV FC Twente, wat denk jij?
1: Ja, nou, ik had PSV hoog ingeschat. Die hebben even een tikje gehad bij AZ.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, die spelen nu thuis tegen Twente. Dus die moeten zich revanceren. Maar Twente zit er goed in. Dus
0: die zit er fantastisch in.
1: Ik ben, toch bang dat PSV het onderspit gaat drijven. En dat het een 1-2 overwinning gaat worden voor FC Twente.
0: 1-2 overwinning voor FC Twente. Oké. Okay. Ik denk dat dit inderdaad een goede inschatting is. Maar ik ga voor een iets grotere uitloop. Ik ga voor 2-4.
1: Dat zou mogelijk zijn. Ja.
0: Ach, je weet het nooit. 2-4. Oké. Okay. Ajax AZ.
1: Ja, ik ga jou vertellen dat AZ die wedstrijd gaat winnen.
0: Ik denk het ook. Ja, ja. Nou, sowieso hoop ik dat natuurlijk.
1: Ajax maar
0: dat
1: wil alles goed maken en die gaan tegen de lamp aanlopen.
0: Die gaan zichzelf een beetje voorbij lopen misschien. Ja. Wat denk je dat de uitslag gaat worden?
1: Dat wordt een 1-3.
0: Ah, oh, dat zou wel een mooie zijn, ja. Ja, ik denk 2-3. Ja, voor 2-3. Maar lekker veilig, hè? Ik blijf gewoon een beetje in jouw schaduw hangen. FC Utrecht tegen Feyenoord.
1: Ja, twee ploegen die er alle twee niet lekker in zitten.
0: Rustig, hè?
1: Ja, sorry. Maar ik...
0: Ja, FC Utrecht heeft natuurlijk ook een flinke tik gehad. Een hoop spelers weg daar.
1: Ja.
0: Die moeten weer even opnieuw zichzelf eruitvinden, denk ik zomaar.
1: Ja, ik schat toch Feyenoord iets sterker in.
0: Dank je.
1: En ik voorspel die wedstrijd op een 1-0 overwinning van Feyenoord.
0: Oké. Ja. Nou, ik denk wel dat Utrecht ook gaat scoren. Dus ik ga voor 1-2. Het is een kantje boord situatie misschien. Ja, ze moeten beter kunnen. Maar goed, begin van het seizoen. Het is allemaal lastig inschatten. PEC Zwolle tegen de Graafschap. Dit wordt ook wel een interessante wedstrijd, denk ik zomaar.
1: Het wordt een interessante wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar ik zie PEC toch aan het laatste eind trekken.
0: Ja, oké, fair enough. Hoeveel?
1: Dat wordt een 2-0 voor PEC.
0: Nou, ik denk dat je best wel eens gelijk zou kunnen hebben. En toch ga ik heel eigenwijs voor de Graafschap. Ja, goed. Ze hebben
1: er
0: best
1: zit
0: wel
1: een verrassing tussen.
0: Ja, best wel een.
1: Oh, maar de Graafschap hebben een hele leuke ploeg.
0: Een leuke start gehad ook dit seizoen. Dus ja, ik ga voor, laten we zeggen, 1-2. 1-2'tje voor de Graafschap dan. ADO Heerenveen.
1: Ja, ADO Heerenveen.
0: Wat gaat het worden?
1: Dat wordt 3-0.
0: Ah ja, lekker. Ja, ik denk wel, zou ik zeggen 2-1. Maar je zou best wel eens gelijk kunnen hebben, natuurlijk.
1: Ik neem het alle twee genoegen.
0: Ja, precies. Als er maar punten komen, dan...
1: Ik hoef maar even spelling goed te hebben. Dat is de laatste, dan mag de rest allemaal fout zijn.
0: Precies, dat vinden wij helemaal niet erg. Als de laatste maar goed voorspeld is, inderdaad. Dan hebben we dit weekend ook nog het WK wielrennen. Dit is zowel de tijdrit voor vrouwen en mannen. Dus als je een fietsliefhebber bent, dan moet je daar zeker klaar voor gaan zitten.
1: Ja.
0: En wat er ook is, vanaf morgen tot en met 26 september... worden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia de Europese kampioenschappen boksen gehouden. Op 16 september is de loting, dus dat is morgen al. En 17 september zijn dan ook de eerste wedstrijden. 6 boksers vertegenwoordigen Nederland op dit EK. 4 vrouwen... en 2 mannen. En 1 van die vrouwen is onze eigen Maud van der Toorn.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, ontzettend leuk. Overigens is ze binnenkort ook te gast bij ons in Gelijkspel Vertel. Maar ze gaat natuurlijk eerst nog even keihard boksen daar op het EK. Gabriella Wehrheim doet mee in de categorie 57 kilo. Maud van der Toorn in de categorie 60 kilo. Alia Hoppema zit in de categorie 65 kilo. En Luna Belo doet mee in de categorie 70 kilogram. En voor de mannen boksen Finn Bos in de categorie 70 kilo. En Mahmoud Al-Chaptoun in de categorie 60 kilogram. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen.
1: Ja, laten we hopen dat ze het ver gaan schoppen.
0: Ja, dat hoop ik zeker, absoluut. En,
1: slaan, laat me het zo zeggen.
0: Schoppen. Ja, hey, schoppen mag niet. Hè? Dat is, daar hebben we weer een andere sporter voor, namelijk Tessa de Kom. Waarover later meer. Ja, ontzettend spannend voor onze Mouten. En heel leuk om onderdeel te zijn natuurlijk van zo'n groot toernooi EK in Sofia. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat daar gaan beleven.
1: En wij van
0: Girlpower
1: gaan er heel veel succes wensen.
0: Absoluut gaan wij haar heel veel succes wensen, want Maud van der Toorn, voor onze vaste luisteraars, is natuurlijk een van de sporters die bij ons in het sponsorpakket zitten, om het zo maar te zeggen, die ondersteund worden door Girlpower Radio. En wij gaan dus ook absoluut meeleven met haar op dit toernooi. En ik hoop ook dat we er beelden van kunnen zien. Meestal stuurt ze wel even een linkje waar we mee kunnen gluren naar dit evenement. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Goed, dan is het nu tijd om nog een lekker plaatje te draaien. En dan zijn we dadelijk bij je terug. Maar dan gaan we alleen nog maar even afscheid nemen. En dan vervolgens jullie overlaten in de vriendelijke, fijne handen van de Girl Power Radio computer. Ja, want dat is hoe het gaat hier.

0: Ja, dit was het alweer voor vandaag. Een verse aflevering van Gelijkspel hebben we voor jullie afgeleverd. Dankjewel, Pasquinel, dat je hier was.
1: Ja, jij ook bedankt. En
0: ja, volgende week ben je er niet, hè, geloof ik.
1: Nee. Dan is het weer ziek. Gelijkspel met Deborah en Monique.
0: Is lekker chic met Deborah en Monique. I love it.
1: Dan ruimt hij niet meer anders.
0: Nee, precies. Dan moeten we er even wat anders van maken. Nou, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst naar de studio.
1: Het zal vast niet de laatste zijn dat wij
0: dat
1: samen...
0: Dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. En jullie luisteraars, heel erg bedankt dat jullie er weer bij waren en mee hebben gedaan. En volgende week zijn we er uiteraard weer. Ga niet weg, want er staat nog heel veel lekkere muziek voor je klaar. Namelijk bijvoorbeeld Nelly Furtado, Donna Summers, Bruno Mars. Ja, Lutricia McNeil. Nou jongens, nergens heen gaan, want het wordt hier gewoon één groot feestje op de radio. En heel graag tot volgende week. Heb het goed!

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beattie vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Girl Power. Girl Power.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig samen met militaire stafchefs uit Israël.

0: Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam is onduidelijk. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: uit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.